0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort.

0: wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Gelderland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Gelderland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Jong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Gelderland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Gelderland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags Park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

alle 1300 goed. Komend weekend, 17 en 18 oktober, ben jij van harte welkom. Niet alleen op de radio, maar ook live in onze speciale studio op locatie. Kom langs, geniet van live optredens, zing mee, speel mee en win leuke prijzen. Je vindt ons midden in Arnhem, live vanuit Jans Food & Wine Bar.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken en daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Middy is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Middy speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Ouwe Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Opgepikt. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Late Night Shopping en Designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
3: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbochel.nl. De Kermis in Bochel is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Alle 1300 goed. Met Frank van Dijk.
7: Radio Gelderland.
8: Daar zijn we weer. 754, schrijf maar op. Dat is het getalletje waarmee we vanochtend beginnen. Miami Vice. Palmbomen. Sonny Crockett, Don Johnson. Speedboten. Hammer's Theme. Of Crockett's Theme van Jan Hammer. Goedemorgen.

7:54, Crockett's Theme van Jan Hammer. Goedemorgen. Het is 5:05, dinsdag 13 oktober. En op deze dinsdag duiken we verder de 1300 in. Met dit uur dus langzaamaan naar 7:42. En er gebeurt van alles in de tussentijd. Adele, de Beatles, Otis Redding en de Osmonds die klimmen. Maar er zijn ook schuivers de verkeerde kant op. Linda van de Frank Boeijengroep die zakt ruim 600 plaatsen. Limburg van Rowan Hazen ruim 500. En we krijgen 3 nieuwe binnenkomers dit uur. Met onder andere dus die we net hebben gehad. Crockett's Theme van Jan Hammer, die was nieuw. En Madonna, ook nieuw. Bruce Springsteen, Roxette, The Stones, De Malle Molen. Het komt allemaal voorbij. We hebben 4 dagen gehad. Nog 6 dagen alle 1300 te gaan. We gaan titelturven vanochtend weer. En natuurlijk ook even kort samenvatten wat het nieuws is van vandaag. Eerst het weer. Het is vandaag lang grijs met kans op enkele buien. Maar veel regen wordt er niet verwacht. Overdag wordt het een graad of 18, 19. Vanavond sowieso droog, klaart het op en koelt het dus ook weer af. Morgen zonniger. Wie vandaag boodschappen wil doen bij Albert Heijn moet misschien even improviseren. Want bijna alle kranten openen met de digitale aanval op deze supermarktketen. De website en de app liggen sinds zondag plat. Meerdere distributiecentra staan stil. Het Algemeen Dagblad spreekt van de grootste digitale klap ooit voor het bedrijf. De Gelderlander zet op een rij wat nog wel werkt. De bonusaanbiedingen gewoon, persoonlijke kortingen en koopzegels even niet. Vooral bij de groente en fruit kun je gaten in de schappen gaan tegenkomen, meldt de Telegraaf. Trouw heeft de opvallend stoere uitspraak van de hoogste NAVO-generaal in Europa. Wie een bondgenoot aanvalt, schiet daar niets mee op, zei hij in Warschau. En daarmee wilde hij vooral de onrust over Russische sabotage wegnemen. De Telegraaf meldt dat een groot deel van de nieuwbouw de komende jaren nodig is voor statushouders. Arbeidsmigranten vertrekken vaak weer, statushouders blijven. En dat drukt op onze woningmarkt. In de Stentoren een internationaal rapport waar ook een hersenonderzoeker van het Radboud aan meewerkte. Wie lang leeft met hitte, vieze lucht, lawaai en weinig groen, loopt meer kans op angsten en somberheid en vooral warme nachten spelen mee. De onderzoekers willen daarom dat gemeenten bij elke nieuwe wijk ook aan ons hoofd denken met meer bomen, schonere lucht en koelere huizen. En de Fabeltjeskrant komt terug, dat meldt het Algemeen Dagblad vanochtend. Maar dan niet meer met poppen, zoals de maar als animatieserie. De zoon van een van de bedenkers is er op een tv-beurs in Cannes mee op de boer en wil meneer de L, Zoef de

Het Songfestival van 1977. In Londen. En we werden 12e met Eddie Lester. En het staat op 753 in alle 1300 goed. En deze dame staat er ook in. Adele, Someone Like You. Yvonne Langeveld uit Beneden Leeuwen zegt mooi. En Joey Kettering uit Eibergen is het daar helemaal mee eens.

Someone Like You. 752 in alle 1300 groeten. Het is 6:15 op deze dinsdagochtend. Een hele goede morgen. We gaan naar een eigen provincie, naar Nijmegen. Michiel Kok komt uit Nijmegen. En wat Michiel Kok betreft, moet Frank Boeijen in deze lijst. Nou, bij deze.

Gelderland heeft gekozen. En deze week hoor je het resultaat. Alle 1300 goed. De smaak van Gelderland.

Ja, het eindigt met het fluitje, maar het begint ook met het fluitje. En dat maakt de plaats zo herkenbaar. Hè? Joyride van het Zweedse duo Marie Fredriksson en Per Gessler. En zij scoorde hiermee in 1991 een wereldhit. En belandde op 750 in alle 1300 goed. Nu weer naar eigen land, naar Limburg.

En echt niet alleen in Limburg wordt hier op gestemd hoor. Lia van Hees uit Apeldoorn. Arno de Vrucht uit Angerlo. Ook zij stemden op de buren in Limburg. Want het gevoel herkennen wij natuurlijk wel hier in Gelderland. Dat waar je ook geweest bent, thuis blijft thuis. En dat zit vooral in dit nummer. Goedemorgen Gelderland van Limburg. Nu weer terug naar de studio hier in Arnhem. En naar een van de hofleveranciers, of de hofleverancier van de lijst met de smaak van Gelderland. Ik heb het natuurlijk over de Beatles. En dit is een prachtige stijger die ik nu ga draaien op 7:48. Paul McCartney schreef het lied toen het verscheen op With the Beatles op het album. Het werd ook het openingsnummer van hun eerste optreden in de Ed Sullivan Show in 1964. Dit is historie voor tv en je hoort het op de radio. All My Loving. Close your eyes.

0: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
1: Een dagje kunst en culinair genot? Bezoek het Lalique Museum in Doesburg. Bekend om de unieke glaskunst en juwelen, geliefd om de lunch en mooie cadeaus. Lalique Museum.nl.
2: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
5: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Bontebrug is het 11,4, in Dreumel 13,2. Vandaag blijft het grijs met kans op enkele buien, maar veel regen wordt er niet verwacht. Maximaal ligt zo rond de 18 of 19 graden. Bij een woningbrand in Doesburg is gisteren de bewoner om het leven gekomen. 3 woningen zijn voorlopig onbewoonbaar en de politie onderzoekt hoe die brand is ontstaan. En de veerpont tussen Culemborg en Schalkwijk vaart sinds gisteren weer, na bijna 3 weken stil te hebben gelegen door de lage waterstand. Door regen is het stroomgebied van de Rijn is het water daar voldoende gestegen, zodat ze de dienst weer kunnen hervatten. Meer Gelders nieuws vind je op onze site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie: de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 8 minuten en een kwartiertje op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel.
6: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
7: Kom naar het Lalique Museum in Doesburg. Ontdek René Lalique, de Da Vinci van de glaskunst. Zijn vazen en juwelen zijn adembenemend. Boek je tickets op laliekmuseum.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
9: Oktober is woonmaand. Van woonkamer tot slaapkamer. Van keuken tot badkamer. Alles valt op zijn plek. Met aanbiedingen die je niet wilt missen. Ontdek het bij Woonboulevard Nijmegen.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
10: Voordeeluitjes.nl. Alle 1300 goed.

staat op 747 in alle 1300 goods. Mick Jagger en Keith Richards zie je in de clip ook gewoon een beetje ontspannen in een portiek in New York. Geen wilde rock'n'roll, maar een ode aan de vriendschap. En probeer nu maar eens stil te blijven liggen in je bed of in de keuken of waar je ook bent vanochtend. Dit is echte disco, hè. Een dansvloer vullen van Patrick Hernandez.

Je hebt maar één wereldhit nodig om voorgoed een plek in de popgeschiedenis te veroveren. En dat is Patrick Hernandez wel gelukt. En hij staat dus ook in de alle 1300 goed op 746. Born to be Alive, Antonia Ketel uit Amsterdam en Karel de Vor uit Doetinchem. Dank jullie wel voor de stem. Zometeen krijgen we eentje van de baas, de Balls, Bruce Springsteen. 4,5 minuut vrijheid op die eindeloze snelweg Born to Run. Maar voor die tijd draai ik op 7:45 de postume hits van Otis Redding. Hij heeft het zelf niet meegemaakt. Hij was al dood toen het uitkwam. Het was een gigantische hit. Sitting on the Dock of a Bay. Enorme stijger in onze lijst.

Jos Hendricks uit Apeldoorn en Marco Remmers uit Heerde zijn onder andere erg blij. Ze hebben de Bos weer eens gehoord. Ze hebben ook op gestemd in alle 1300 groepen. Het is 6:15. Zometeen natuurlijk het weer met Weerplaza. Maar eerst hebben wij de broertjes Osmond. Zij lieten met deze plaat horen dat ze meer konden dan alleen keurige tienerpop. Een stevige beat op 7:43 in de lijst met lekker veel energie en een refrein dat je al na één keer meezingt. Down by the Lazy River. Hey!

0: The Osmonds en Down by the Lazy River uit 1973 maakt het 12 voor 7. Tijd voor het weer.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: En dat krijgen wij van Floris Lefebvre vanochtend. Floris, goedemorgen.
2: Frank, een hele goede morgen.
0: Ik had mijn handschoenen niet nodig vanochtend, maar toch wel fris hoor.
2: Ja, inderdaad. Niet zo fris als gisteren natuurlijk.
0: Nee.
2: Toen kwam het op uitgebreide schaal tot vorst aan de grond. Momenteel liggen de temperaturen tussen de 8 en 11 graden. Dat is natuurlijk nog wel aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Maar niet meer zo fris als gisteren dus. En dat heeft te maken met het aandeel bewolking. Want momenteel trekken er vrij veel wolkenvelden over het land heen. Ook over Gelderland. En daaruit valt zo nu en dan een spatje lichte regen of motregen. Dat bandje met bewolking en lichte regen trekt de komende uren wel naar Duitsland weg. Maar het blijft wel overwegend bewolkt in de provincie. De middag verloopt dan grotendeels droog, met af en toe een gaatje voor de zon. En later in de middag en vanavond gaat het dan wat harder regenen tijdelijk. Het wordt wel een hele zachte dag, ondanks de vele bewolking, met zo'n 19 of 20 graden maar liefst.
0: Oké. Over een uurtje horen we jou weer met een update van het weer. En wij gaan door met 742 op de lijst. Een nummer waarvan we weten dat als Pascal Heuze uit Den Bosch er niet meer is, dat we dat dan op zijn aardvaart mogen afspelen. Hij zegt, dit is voor mij het nummer wanneer ik er niet meer ben op deze aardbol, wat ik dan wil horen. Het is een nummer over afscheid nemen en de kracht vinden om verder te gaan. Het klinkt nog altijd verrassend modern. Het nummer uit 1998 van Madonna. The Power of Goodbye.

0: werd de tijd dat Elvis ook zijn eerste stappen als filmster zette. Uit de gelijknamige film, dus Love Me Tender. Een liedje over de burgeroorlog. Eigenlijk een stukje geschiedenis verpakt in een van de bekendste liefdesliedjes ooit op 741. Love Me Tender. En dan nu een feestje op 740 van Madness. Met die heerlijke beginkreet. One Step Beyond.
1: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. One Step Beyond.
0: Die dus. De mag gedanst worden. Dit is de laatste van dit uur. Zometeen verder met 739 na 7.

0: zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusing Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusingkeukens.nl. Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
0: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
2: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
3: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
2: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
6: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook wel om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
5: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polyfenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
7: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
5: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken een kwartiertje. De A2 ook een kwartier tussen Hintam en Waardenburg richting Utrecht. En tussen Waardenburg en de Beest 6 minuten. Op de A12 Duitsland Arnhem tussen Oudijk en Duiven 7 minuutjes. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Waddenooijen 7. Op de A15 tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 6. Op de A50 tussen Os en Knoopend Bankhoef 8 minuten. En tussen Knoopend Valburg en Ravenstein richting Os ook 12 minuten.
9: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
10: Een dagje kunst en culinair genot? Bezoek het Lalique Museum in Doesburg. Bekend om de unieke glaskunst en juwelen, geliefd om de lunch en mooie cadeaus. Lalique.museum.nl.
9: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
11: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen.
12: Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
18: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
19: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
18: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
20: Ah, hier kan het.
18: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
21: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
22: En als je huur verandert?
21: Pas het zelf aan.
23: En als je gaat samenwonen?
21: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
24: Gelderland. Alle 1300 goed.

Close my eyes and drift away. En dan word je vanzelf vrolijk van zo'n plaat als deze. Small Faces and Lazy Sunday op deze mooie dinsdagochtend. Op 7.39 dankzij Thea uit Epe en Ruud van Grootheest uit Lunteren. Maar liefst 357 plaatsen gestegen in de lijst van Gelderland. Alle 1300 goed. Dank voor stemmen weer allemaal. Wij gaan verder met deze dag. We hebben er 4 op zitten. Nog 6 dagen te gaan voor dit muziekfeestje. We hebben de Stones, we hebben George Michael, Elton John. We gaan terug naar de jaren 60, 70, 80 en 90 dit uur. Je hoort Radio Gelderland met alle 1300 goed weer de hele dag. Een dag die vandaag lang grijs is, met kans op enkele buien. Maar veel regen wordt er niet verwacht. Overdag wordt het een graad van 18, 19. En vanavond is het sowieso droog, klaart het op en koelt het dus weer af. Morgen een stukje zonniger. We willen deze dinsdag wel natuurlijk goed geïnformeerd beginnen. Dus je krijgt een greep aan het Gelders nieuws van mij en de ochtendkrant. Nou, bij Albert Heijn is het voorlopig nog lang niet alles bij het oude. De Gelderlander, het Algemeen Dagblad en de Telegraaf hebben de hek die de supermarkt platlegt groot op de voorpagina. Klanten lopen in grote getalen naar de concurrent. En wie toch gaat, bewaar je kassabon, want een gemiste persoonlijke korting krijg je later terug. Trouw en het Algemeen Dagblad hebben het over de NAVO-generaal die in Warschau zijn spierballen liet zien. Een aanval op een bondgenoot wordt geblokkeerd, afgezwakt en uiteindelijk gebroken, belooft hij. NRC duikt in het notitieboekje van kunsthandelaar Jacques Goudstikker, waar hij al zijn aankopen in bijhield. Zijn kleindochter vertelt over de lange strijd om zijn schilderijen terug te krijgen. Het Nederlands Dagblad meldt dat steeds meer meisjes onder de 15 een abortus laten doen. Hun aantal is in een jaar meer dan verdubbeld en deskundigen hebben nog geen verklaring. De Volkskrant reist mee met dorpsvrouwen op Sumatra die hun oerbos beschermen tegen de bulldozers van mijnbouwers en palmolieplantages. En in de wetenschapsbijlage van het NRC lezen we dat wie veel kaas eet gemiddeld een slimmer hoofd blijkt te hebben. Het is een verband, maar geen bewijs. Kaas staat er wel vaker goed op. Eerder zagen Zweedse onderzoekers al dat kaasliefhebbers minder vaak dement worden. Of de kaas nou slim maakt of slimme mensen gewoon weten, dat is lekker. We nemen voor de zekerheid maar een plakje kaas vanochtend op ons brood. En we gaan naar 7.38. Simply Red. A Money's Too Tight to Mention.

de groetjes van Kat Sammy uit Ede. En ik krijg een plaatje van een eekhoorn van Anne. Die zegt erbij, terwijl deze eekhoorn voor zijn wintervoorraad zorgt, luister ik naar alle 1300 goed. En wacht op de Stones die Honky Tonk Woman voor ons zingen. Nou, dat is dus zojuist gebeurd. Honky Tonk Woman op 737, onder andere voor Hans de Vries uit Hummelo. En nu een man, geboren in Suriname, opgegroeid in Nederland tot een geliefd zanger, onder meer met zijn groep The Twinkle Stars. En met zijn warme stem en de positieve boodschap die je zo hoort, is dit een nummer dat perfect past bij de nostalgie van alle 1300 goed. Oscar Harris en Song for the Children op 736 in alle 1300 goed.

Oscar Harris en Song for the Children. Willemien Velstervrucht uit Eibergen stemde erop. En Inge Hofs uit Hummelo eveneens. En nu een van de grootste tranentrekkers uit onze popgeschiedenis. Harry Nilsson schreef, schreef het niet, komt nu met Without You. Hij schreef het niet, hè. Het origineel is van Badfinger, dat moet ik er inderdaad wel bij zeggen. Maar Nilsson maakte er een wereldhit mee. En Mariah Carey scoorde er ook mee jaren later. Het is een lied wat dus meerdere generaties weet te raken. Weet ook Wilma uit Beuningen en Ria Passhouwers uit Mil. Without You op 7:35. Het is 7:08 geworden, deze dinsdagochtend. Goedemorgen.

Without You van Nielsen dus. In alle 1300 goed. En hier hebben we een van de hofleveranciers, maar dan in solo. De Beatles hebben ontzettend veel platen in deze lijst. Maar je hebt natuurlijk nog John, Paul, George en Ringo die solo-hitjes hebben. Dit is Jealous Guy van John Lennon nu. In alle 1300 goed.

0: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
1: Een goede leesbril die langer meegaat en betaalbaar is? Ja, dat kan alleen bij
2: mijnleesbril.nl.
0: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Het is 1 minuut over 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland. 11,5 graad in Hattem, 13,4 in Rossum. Het weer blijft vandaag grijs met kans op enkele buien. Veel regen wordt er niet verwacht. Maxima ligt zo rond de 18, 19 graden. Een woning aan de Wildforster in Ede is gisteren vrijwel volledig uitgebrand en voorlopig onbewoonbaar. Een hele rijtje van 9 woningen is uit voorzorg ontruimd. 2 bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. En bij een grote milieucontrole in de Bommel en Tielerwaard zijn 15 overtredingen ontdekt, waaronder illegale visserij, afvaldumping en mestopslag zonder de juiste vergunningen. De politie wil vaker gaan controleren in het gebied, omdat er de afgelopen jaren nauwelijks zicht was op milieudelicten. Meer Gelders nieuws bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken een kwartier, een half uur op de A2 richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. Op de A12 Duitsland-Arnhem tussen Beek en Duiven 11 minuten... en een kwartiertje op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Ook een ruim kwartier op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Ermelo en Hoevelaken. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knoopend Bankhoef 13 minuten... en een kwartier tussen Valburg en Ravenstein richting Os. Op de A326 tot slot Nijmegen-Ravenstein tussen Beuningen-Bankhoef ook een klein kwartier. Heb je niet genoemd, dan ben je binnen 10 minuten weer onderweg.
8: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
9: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
8: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
9: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
10: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
11: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenters Tegels en Vloeren.nl.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
14: En als je huur verandert?
13: Pas het zelf aan.
15: En als je gaat samenwonen?
13: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
17: Je kiest niet voor oogklachten.
14: Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
18: Alle 1300 goed. Frank van Dijk.

Een grote hit in 2005 voor Jan Smit. Laura, over de verloren liefde, wat altijd volop wordt meegezongen. Onder andere door Peter Fransen uit Alverna en Danny Gerritsen uit Reden. Op 7.33 en op 7.32 in alle 1300 goed. Een nummer 1 hit in Amerika uit 1968. Ze staan bekend om eigenlijk lange experimentele nummers. Maar dit is open, toegankelijk en kort van The Doors. Hello, I love you.

Hello, I love you. 7:32 van The Doors. Je hebt ongeveer 5 minuten en 46 seconden om pen en papier te pakken. Waar je dat voor nodig hebt? Het zou zomaar eens bijna tijd kunnen zijn voor titelturven. Maar eerst twee absolute wereldsterren samen op het toneel. George Michael en Elton John. And Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: dat was een verrassing. Ze hadden het al samen gezongen in 1985 tijdens Live Aid. Maar dit was 1991. Bij een concert van George Michael in het Wembley Stadion. En opeens was daar Elton John. En wat een hit is dat op 7:31. Don't let the sun go down on me.
1: Titelturven.
0: Titelturven. We gaan titelturven met nummer 730 in de lijst. 10 dagen lang spelen we het spel Titelturven. En het is precies wat het is. Ja, de titel, Turven. Ik draai dus een nummer en de vraag aan jou is... hoe vaak komt de titel voorbij? Dat getal, dat ga je zo naar mij mailen. studio@gld.nl of appen naar de studio met de app van Omroep Gelderland. En dan maak je kans op de bamboeklok, de Radio Gelderland bamboeklok... dat eveneens een draadloze oplader is, dus multifunctioneel. Ik start dus zometeen nummer 730 uit de lijst van alle 1300 goed. En aan jou de vraag, hoe vaak hoor jij de Dolly Dots Radio zingen? Hoe vaak hoor je Radio?

0: was hem. Ik denk, ik laat hem even helemaal uitlopen. Gedurfd? Dan mag je nu gaan doorgeven. Studio@gld.nl of een appje dus het getal. Hoe vaak hoorde je radio? Heb je meegeteld, Floris?
1: Ja, maar ik was halverwege ingeschakeld volgens mij. Dus dat telt niet.
0: Nee, dat telt niet. Nee, nou, dan moet jij gewoon het weer vertellen voor vandaag.
1: Ja, gaan we doen. Het is vandaag een grijze dag. Zeker ten opzichte van gisteren valt het een beetje tegen. Want er trekt momenteel een storing over Gelderland heen. En dat gaat vandaag gepaard met veel grijze luchten, veel wolkenvelden. En daaruit valt zo nu en dan een spatje lichte regen of motregen. Verder is het wel behoorlijk zacht vanmiddag voor de tijd van het jaar, met waarden richting de 20 graden. En later in de middag en tegen de avond gaat het wat vaker regenen in de provincie. Verder een vrij rustige dag met niet al te veel wind uit een zuidwestelijke richting.
0: Okay. Misschien heel kort morgen.
1: Ja, morgen ziet het weerbeeld er veel beter uit. De bewolking trekt dan weg naar het oosten. En dan volgt een prachtige najaarsdag met heel veel ruimte voor de zon. En zeer aangename temperaturen, Frank, van zo'n 17 of 18 graden.
0: Top. Floris, dankjewel en tot over een uurtje.
1: Tot over een uurtje, Frank.
2: Titelturven.
0: Ja, titelturven. We draaiden de Dolly Dots nummer 730 met radio. En de vraag was, hoe vaak zongen zij radio? Nou, dat stroomt lekker binnen, de appjes en de mailtjes. Goeiedag, zeg. Frits die heeft er één iemand uitgekozen met het getal. Oké, nou, ik ben benieuwd. Jan, goedemorgen. Jan Gidding.
3: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen. Zit je lekker te luisteren naar alle 1300 goed?
3: Ja, ik was net wakker, dus ik was helemaal scherp nu.
0: Oh, wat goed, zeg. Heb je ook gestemd trouwens, deze editie?
3: Ja.
0: Ja? En heb je ze al voorbij horen komen waar jij op hebt gestemd, of niet?
3: Ja, ik had Slippery People, had ik al gehoord. En Matrimony.
0: Ja.
3: Ja, en nog wel meer volgens mij. Maar ik kan ze netjes zelf gewoon even niet opnoemen.
0: Even kijken hoor. Fool's Overture van Supertramp had je ook opgestemd, toch?
3: Ja.
0: Kan dat? Ja.
3: Ja.
0: Chirpen, chirpen, cheap, cheap. Middle of the Road. Ja, ik zit even je lijstje erbij te pakken.
3: Ja, oh, jij hebt het voor je. Ja, dat is hartstikke handig.
0: Is Been We Do. Mooi was die tijd van Corrie Konings. Leuk. Oké. Okay. Wij draaiden dus de Dolly Dots, 730 moet ik zeggen. Ja, anders gaan we veel te hard in de lijst. Hoe vaak hoorde jij die titel voorbij komen?
3: Ik heb 14 keer geteld.
0: 14 keer, zeg jij. Ja. Even kijken of dat goed is. 14 keer radio in de Dolly Dots. Ja hoor, helemaal goed. Helemaal goed.
3: Yes.
0: Top. Nou, jij bent inderdaad scherp wakker geworden vanochtend.
3: Ja.
0: Ik stel voor dat je even blijft hangen en met Frits de gegevens doorneemt. Dan krijg je van ons namelijk een unieke Radio Gelderland bamboeklok. Tevens ook draadloze oplader.
3: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, ben
3: je heel blij mee.
0: Ja,
3: ja zeker.
0: Dacht ik
3: ja.
0: En leuk dat je meespeelde.
3: Dank je wel, graag gedaan.
0: Mooie dinsdag.
3: Joe, doeg.

0: Mamé en Bluff. En ik ben niet meer bang op Radio Gelderland. 4 voor 8 is het geworden. Een hele goede morgen op deze dinsdag. Ja, Hanna May, een beetje een nieuwe lichting singer-songwriters. Hè? Bluff draait natuurlijk al decennia lang mee. En hoe klinkt dat dan zo mooi samen? 2 generaties Nederlandstalige popmuziek. En een mooie boodschap, hè? Soms moet je gewoon je angst achter je laten gaan en verder durven gaan. Henny uit Varsseveld stemde erop, net als Mark Elijzen uit Apeldoorn. En volgend uur, hier op Radio Gelderland, na 8 gaan we van nummer 728 aftellen naar 718. En het komende uur gebeurt er van alles. We hebben stevige gitaren straks van The Clash, van Status Quo. De mannen van Kiss gaan voorbij komen. En als we het over gitaar hebben, kan Jimi Hendrix natuurlijk niet ontbreken. Maar we krijgen ook prachtige, gevoelige Nederlandstalige muziek van Maaike Oudboter. En een echte klassieker van Peter Koelewijn, die ons straks naar achter gaat roepen: kom van het dak af, hier op Radio Gelderland. We reizen even naar Frankrijk met Charles Navour. We gaan naar Friesland met De Kast. En we gaan genieten van Phil Collins en Dionne Warwick. Met andere woorden, blijf lekker bij ons.
1: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
2: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
3: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
2: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
3: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis.

Dankzij Levi's, de spijkerbroekreclame. Een punkrock klassieker. Die een tweede leven kreeg. En de vraag uit de titel Blijven of Vertrekken, die hebben we ons misschien allemaal wel eens gesteld. Antoine uit Helmond en Linda uit Arnhem stemden op The Clash en Should I Stay or Should I Go? 728. Op die plek hoorde je hem voorbij komen. In alle 1300 groeten. Een hele goede morgen. Op deze, nou toch wel een beetje bewolkte, grijze dinsdag die we gaan krijgen. Kans op enkele buien. Veel regen wordt er niet verwacht. Overdag wordt het een graad of 18, 19. Vanavond sowieso droog. Dan klaart het op. Koelt het dus weer af. En morgen is het zonniger. We duiken dus verder de 1300 in met deze dinsdag. Status Quo ga je horen. Kiss, Jimi Hendrix, Maaike Oudboter, Peter Koelewijn, Charles Aznavour, De Kast, Phil Collins en Dionne Warwick. Maar omdat we de dinsdag ook goed geïnformeerd willen beginnen, praat ik je eerst even bij over het Gelders nieuws en de ochtendkranten van vanochtend. Albert Heijn worstelt nog altijd met de gevolgen van een hack. Zo staat bijna in alle kranten vanochtend te lezen. Diepvries, brood en houdbare spullen zijn er meestal nog wel, maar bij groente en fruit kan het vandaag krap worden. En aan de kassa kan je prijs net anders uitvallen dan op een kaartje. Bewaar de bon. De Gelderlander heeft het trieste nieuws uit Doesburg, waar een bewoner om het leven kwam bij een woningbrand. Ook de buren moesten hun huis uit. De Telegraaf ziet een groot deel van de nieuwbouw naar statushouders gaan. Het Economisch Instituut voor de Bouw schat dat elk jaar 35.000 tot 50.000 woningen nodig zijn om migranten een huis te geven. De Stentor meldt dat hitte en vieze lucht slecht zijn voor ons hoofd. Meer bomen, betere isolatie helpen, zeggen de onderzoekers. In het Algemeen Dagblad spreekt Mirjam Keijer van Voices for Women. Veel vrouwen voelen zich bij de dokter niet gehoord. Zij vindt dat het hoog tijd is dat het verandert. En in diezelfde krant, het AD, de stroopwafel.

tip voor de liefhebber. Als je hem hebt, even op je kopje koffie of kopje thee leggen. Dan wordt hij warm en een klein beetje zacht. Oh. We gaan naar 727. André van Duin hebben hem al laten zingen. Vrijdagochtend bij Rob. Nu mag hij hem zelf doen. La Bohème. Charles Aznavour.

het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed, hier op Radio Gelderland.

met dit nummer. Rockin' All Over the World van Status Quo. En dus begonnen zij er in 1985 mee op het beroemde Live Aid concert in Londen. In alle 1300 goed staat het onder andere dankzij René Peterman uit Apeldoorn en Trudy Brinkhoff uit Huissen op 726. En daarvoor dus La Bohème van Charles Aznavour. Prachtig lied over de jonge jaren van een kunstenaar in Parijs. Vol dromen, liefde en nostalgie. We gaan met een lied van Phil Collins verder in de lijst. 725, daar vinden we Phil Collins met Can't Stop Loving You. Oorspronkelijk was het een country nummer van Leo Sayer. Maar Phil Collins maakte er een popballad van in 2002. En als een lied een nieuw leven krijgt, kan het soms echt opeens ook weer een hele nieuwe lading krijgen, een nieuwe impuls. Onder andere voor Ben uit Eerbeek en Wilma uit Terwolde, want zij zeiden van die moet in alle 1300 goed zeker te horen zijn.

0: Phil Collins en Can't Stop Loving You. En op 7:24 in deze mooie ochtendlijst, deze dinsdag, hoor ik Ton Braber uit Uggelen in de verte iets schreeuwen. En Anton Dame vanuit Doesburg ook. Maar als ik goed luister, wat zeg je nou? Hé? Hé? Hé?
1: Hé?
0: Hé?

0: Een van de eerste echte Nederlandse rock and roll hits. Legendarisch dit toch? Peter Koelewijn. Kom eraf! En zijn Rockets.
1: Dit is de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed.
0: Het is Maaike Aalboter. Dat ik je mis.

0: Ze maakte indruk in 2013 tijdens de beste singer-songwriter van Nederland met dit nummer, Maaike Aalboter, over het verlies van haar ouders. En je hoorde bijna letterlijk de stilte in de studio. De muziek komt dan opeens heel dichtbij. En dat die in onze lijst staat, hebben we onder andere te danken aan Joke Prijs uit Apeldoorn en Annelies uit Puiflijk. Dankjewel.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Kermis in Bocholt. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De Kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
0: Het is 8:30. Je luistert naar alle 1300 goed op Radio Gelderland. 11,6 in Hulhuizen, 13,4 in Ravenswaaij. Het weer in Gelderland blijft vandaag grijs met kans op enkele buien. Veel regen wordt er niet verwacht. Maxima ligt vandaag rond 18 of 19 graden. De politie heeft twee nieuwe verdachten opgepakt voor de dodelijke schietpartijen tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. Het gaat om een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Bij de schietpartij in juli kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. En steenfabriek Wienerberger in Pannerden wil minder gas gebruiken, maar moet mogelijk tot 2030 wachten op een zwaardere stroomaansluiting. Door het volle elektriciteitsnet kunnen bedrijven moeilijk plannen maken voor zo'n overstap naar elektrische machines. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ik zal nog even verversen voor de laatste stand van zaken. A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg ook een kwartier. 10 minuutjes tussen Geldermalsen en Empel. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven 12 minuten en 20. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Hoevelaken. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knoopend-Bankhoef 25 minuten. Tussen Ewijk en Renkum nog eens een kwartier. Verder ook een kwartiertje tussen Knoopend-Valburg en Ravenstein tussen Arnhem en Os is dat. 12 minuten. En op de N810 Zevenaar-Duiven tussen Zevenaar en de A12 staat 4 kilometer file. Dat kost je 11 minuten.
3: Kermis in Bocholt. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De Kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
7: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Hey Remo!
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Alle 1300 goed. Frank van Dijk.

0: stemmen.
1: Ja, en de man.
0: Long John Baldry op 722 en Walk Me Out in the Morning Dew.
1: Walk me out in the morning dew.
0: Belangrijk figuur in de Londense muziekscene in de jaren 60. En bijzonder, want Rod Stewart of Elton John, dat soort muzikanten, maakte deel uit van zijn omgeving. Hij is misschien een stuk minder bekend geworden dan zij. Maar zijn invloed op de muziek in Engeland, Britse popmuziek, is enorm groot. Valt ook Ron Schoen uit Voorschoten en Janne den Beste uit Voorthuis. En die hebben erop gestemd. Rob Hilverdink uit Ellecom en Natasja Veza uit Eerbeek bijvoorbeeld, die stemden weer op deze, van Kiss. En dit was best wel verrassend, want ze staan natuurlijk bekend om stevige hardrock en spectaculaire schmink. En dan gaat het opeens een beetje de disco-kant op. Niet iedere fan was daar blij mee. Maar het levert wel een van hun grootste hits op. En een mooie stijger, 186 plaatsen omhoog. Kiss op Radio Gelderland nu. En I was made... For loving you.

0: krijgt net een mailtje binnen. 7 keer van Peter.
1: 7 keer?
0: Ja, 7 keer. I was made for loving you. In I was made for loving you van Kiss. Ja, deze deed niet mee met titelturven, Peter. Dat gaan we straks weer bij Rob spelen. Ons spelletje van alle 1300 goed waarmee je kans maakt op zo'n mooie Radio Gelderland klok. Nee, wij gaan gewoon door met de muziek en met een iconische artiest. Dit nummer is niet door hemzelf geschreven, maar zijn uitvoering uit 1966 is wel wereldberoemd geworden. Het werd bovendien zijn eerste single met The Experience, de Jimi Hendrix Experience. En wat een gitaarspel gaan we nu horen, zeg. Je hoort meteen waarom hij nog altijd tot de allergrootste wordt gerekend. Dit is Hey Joe op 720 in de lijst.

0: De Jimi Hendrix Experience en Hey Joe 720 in alle 1300 goed. Onder andere te danken aan Mario Dutte uit Geesteren en Rini Brans uit Beneden Leeuwen. Het is 12 minuten voor 9 geworden en we zijn alweer bij Floris Lefebvre beland van Weerplaza. Een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen, Frank weer.
0: Ik ga geen zon zien vandaag, volgens mij, of wel?
1: Ja, misschien aan het eind van de dag een streepje zon in het westen van de provincie. Maar ik denk dat de zon heel weinig kans heeft vandaag om te schijnen. Want de bewolking heeft de overhand, dat is momenteel al het geval. En uit dikkere bewolking valt momenteel een spatje lichte regen of motregen. En het frontje trekt dan in de loop van de ochtend van west naar oost over onze provincie heen. Wat verder opvalt is dat het wel vrij zacht is. Momenteel al temperaturen in de dubbele cijfers van 10 tot 13 graden. En in de middag wordt het zelfs vrij warm met 19 of lokaal 20 graden. Een stevig windje dat wel uit een westelijke richting met windkracht 3 of windkracht 4. Maar aan het eind van de dag dus nog misschien enkele opklaringen.
0: Okay. Floris, dankjewel. En we horen jou over een uurtje bij Rob, hè?
1: Ja, tot straks weer.
0: Okay, man, dankjewel. En Erik van Dam, collega hier van de website, die heeft gestemd op de volgende plaat. Net als Mijne Dijkstra uit Hoenderlo. Ik weet van collega Erik dat hij Fries kan en Fries kan verstaan. Maar dat hoeft eigenlijk niet eens voor dit nummer. Je voelt gelijk waar het over gaat. Over hoop, over opnieuw beginnen en vooruitkijken naar een nieuwe dag. Een naaie dij. Het bekend door de Friestalige film De Gouden Swiepen. Zij staan op 719 de kast. Ze scoorden er in 1997 een enorme hit mee. En als ze hem draaien, draaien we altijd in deze uitvoering. Hè? Live. De kast. Op Radio Gelderland.

0: opnieuw beginnen en vooruitkijken. De enige Friestalige plaats in de lijst aller 1300 goed. En Naaijedij van de Kast. Dankjewel, zegt hij ook. Tige dank. Rob Kleijs, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij neemt het stokje weer over in alle 1300 goed. Jij gaat dan zo verder met 717, denk ik, hè?
1: Ja, dat zou ik maar doen dan.
0: Ja? Ja. Dan draai ik er nog eentje.
1: Ja. Welke?
0: Geschreven door de gebroertjes Gibb. Bekend als van de Bee Gees. Maar Dionne Warwick geeft haar eigen, met haar eigen warme stem natuurlijk een hele eigen draai aan. Zij komt dankzij Reinie van Amersfoort, Groeneveld uit Vaassen en Ger van Ginsel uit Putten op 718 in onze lijst. Het laatste die ik draai op deze dinsdag. All the love in the world.

0: verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
5: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
9: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
10: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
9: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl. Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
12: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
13: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
12: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
14: De bezorging aan huis loopt ook vast. Naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
12: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. We beginnen op de A15. Nijmegen richting Rotterdam tussen de afrit Arkel en Papendrecht. 15 kilometer, 25 minuten is de vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef 9 kilometer, half uur vertraging. Blijf op de A50, maar dan Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewek en Renkum 10 kilometer langzaam rijden stilstaan. Kwartier ben je langer onderweg. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen knooppunt Ressen en Westervoort 9 kilometer en een kwartier vertraging.
2: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
16: Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Voor AVEC-bedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
16: Professioneel uw schoorsteen laten vegen? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
17: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
18: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
19: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
20: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
19: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
20: Wow.
21: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
19: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
22: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
23: Klinkt lekker hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
23: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
24: Alle 1300 goed.

De Jailhouse Rock. Ja, het hoort gewoon bij de film Jailhouse Rock uit 1957. Ze dachten, dat is wel leuk als Elvis daar gewoon een lekker liedje bij zingt. Nou, dat hebben we geweten. Hij staat mooi op 717 in de alle 1300 goedlijst. Act over 9. We gaan ze lekker afwerken. Zometeen een Noorse band. Jawel. 1985 was het. We kregen een album om ons oren, wat echt iedereen deed omvallen. Hunting High and Low heette dat album. Met daarop die grote hit en dat videoclipje. Maar de titelsong, die doet ook veel mensen wat. Rens, Jelleke en Marjan stemden voor Aha. Hunting High and Low. Yeah.

Wat mij betreft de mooiste, zegt Trace van AHA. Ina stemde hem en Karen ook. En Yvonne zegt, ik was vroeger verliefd. De zanger, Morten. Ja, ja, Morten doet nu alweer zijn 7e solo-cd uitkomen eind november. Hij heeft sinds 1,5 jaar Parkinson's, maar dat houdt hem niet tegen. Hij zegt ook, ik ga gewoon door met waar ik het beste in ben. Muziek maken en mezelf zijn. Ja, dat is de echte artiest. We blijven in Scandinavië. Van Noorwegen naar Zweden. Een van de vele ABBA-liedjes in de lijst. I do, I do, I do.

Traveling Wilburys. End of the line. Zomaar een groep die dan ja, bijna per ongeluk ontstaat. George Harrison die moest nog een plaatje opnemen en had een paar maten. Die zeiden, kom even snel bij elkaar, maken we een leuk liedje. Ja, dat werd Handle Me With Care. Dat was veel te goed, zei de platenmaatschappij. Gaan jullie eens een bandje maken? En toen werd het de Traveling Wilburys op een gegeven moment. George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan. Een supergroep. Nou, de rest is geschiedenis, zou je bijna zeggen. Niet bij de volgende band, want dat is zichzelf eigenlijk ontstegen. Dat is een merk geworden. Ik heb het over de Buena Vista Social Club. Dat is een club Cubanen, ja, die meer dan 30 jaar geleden werd opgericht door Ry Cooder, onder andere. En eigenlijk de wereld met één cd veroverde. Inmiddels bestaan ze nog steeds, zijn er een hele hoop nieuwe leden. Maar het concept van de Buena Vista Social Club blijft staan. Gewoon mooie Cubaanse muziek voor een avond uit. Om te genieten, om te kijken, om te voelen aan alles wat leeft om je heen. En om vooral ook mee te doen. De band is vernoemd naar een Cubaanse club uit de jaren 40. En als je dat weet, ga je dat bijna horen en zien in de muziek. Dit is de grootste hit van de club. Chan Chan.

0: Op 712 in de lijst alle 1300 goed van Gelderland. 514 vorig jaar, dus je zou zeggen gezakt. Maar ja, wat maakt het uit als je zo'n lekkere plaat hebt? En Donna is wel verknocht geweest altijd aan Nederland. Carrière is misschien wel een beetje gelanceerd hier in Nederland, maar ze had grote hits ook. State of Independence was gewoon een top 3 hit en deed in de rest van de wereld het wel redelijk. Maar hier ja, liepen wij weg met Donna. Ja, over ons landje gesproken, we hebben natuurlijk ook gewoon eigen muziek. Eigen kwalitatief hoogstaande muziek. En uit alle decennia en uit alle hoeken en gaten komt er dan muziek op ons af. Heb ik het over de grote 3, dan heb ik het misschien ook wel over die grote cabaretiers die we hadden. Eén daarvan, Toon Hermans, die kon ook behoorlijk goed zingen. 24 Rode Rozen staat ook in onze lijst op 711. En Toon, ja, die leidt hem zelf een beetje in.
1: En dan komt het liedje van de rozen. Dat vind ik altijd fijn. 14 appelbomen in de zomerzon, 7 dikke tranen op een bruidsjapon, 15 zomersproetjes op een wang, 2 enorme zoenen op de gang en 36 liedjes waar ik veel van hou.

15 mooie meiden in een boerenschuur. 46 zieltjes voor het vage vuur. 2 fanfares en hun hoepapa.

16 bisschopsmijters op een lange rij. Eén kleinmoedervlekje op een damesdij. 9 dominees op het carnaval. 2 olijven en een bitterbal.

0: zelden zo mooi horen zingen, zeg. U draagt het voor, vind ik zo helemaal.
1: 16 stille nonnetjes op oude jaren. 2 aanstaande moeders en een ooievaar. 1400 doppers in een blik. 9 hiks van iemand met de hik.

0: Een ontroerend gewoon, vind ik.
1: 16 lichte vrouwen in vergadering. 2 enorme boeren van een zuigeling. Veertien kamerleden op het toilet. 7 apen op een autopet.

dat is leuk. Het komt ook uit een conferentie van Toon Hermans. 24 rozen. En Gerard die schrijft ook, jij moet eigenlijk het hele verhaaltje erbij horen. Dan wordt het steeds mooier. Want Toon, ja, die kon dat, hè. Een hele zaal meenemen met eigenlijk helemaal niks. Als je dat goed bekijkt, dan zijn dat verhalen die ergens over gaan. Maar het is het verhaal en het vertellen van het verhaal. Dat is eigenlijk Toon Hermans. Zomaar ook in onze lijst te vinden. En deze van Jan, van Gerard en van Charles. Queen kan niet ontbreken met deze Killer Queen. Nou, dat doen ze zeker niet hoor, Jan.

En of ze niet ontbreken, Queen staat 29 keer in onze lijst. Alle 1300 goed. Ja, en dat ruikt gewoon naar kwaliteit dan, zou je zeggen, toch? 710 staat er deze. We komen er nog veel tegen, hoor, van Queen. Ook van deze man, trouwens. Wel geen 29 keer. Maar toch 15 keer in de lijst te vinden. Met geweldig mooie muziek. Zoals deze. Hello Again. Van Neil Diamond. Leslie wilde hem horen. Peter. En Marijke. Raakt me iedere keer weer, zegt Marijke. Tot in mijn ziel.

Kom langs in Arnhem. Geniet van de smaak van Gelderland. En beleef alle 1300 goed live vanuit Jans Food & Wine Bar. Speel een spelletje met de DJ's of geniet van speciale live optredens. De

0: Moody Blues op 708 en alle 1300 goed geweldig intense plaat. Go now. Het is 13 voor 10. Eventjes naar buiten kijken en kijken wat het weer gaat doen. Floris Lafeber, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Rob.
0: Ja, het was een beetje druilerig vanochtend.
1: Inderdaad, ja, een druilerige dag vandaag in de provincie met veel laaghangende wolkenvelden. Er trekt momenteel ook een frontje met wat regen over van west naar oost. En verder is het wel behoorlijk zacht buiten. Momenteel temperaturen tussen de 12 en 16 graden al. Bij een meest matige wind uit een westelijke richting. In de middag is het dan wat vaker droger, maar het blijft wel overwegend bewolkt, met af en toe wat ruimte voor de zon. En dan wordt het zelfs nog wat zachter, met 20 of lokaal misschien wel 21 graden. En later in de middag moeten we rekening houden met een aantal buien. Maar als die zijn weggetrokken, dan volgt er een heldere periode met enkele opklaringen dus. En morgen en overmorgen zien er dan heel aardig uit in de provincie als de zon doorbreekt en het ook lekker opwarmt naar 17 tot 19 graden.
0: Aha, dus en warm en regen. Oh.
1: Inderdaad, ja, een zogenaamd warmtefront trekt momenteel over de provincie heen en daarachter zit natuurlijk wat zachtere lucht en daar profiteren we dan vandaag en ook de komende dagen van.
0: Ja, daarna wordt het minder, hè?
1: Ja, daarna wordt het een tikkeltje minder inderdaad. Op vrijdag draait de wind naar een noordelijke richting, voert een aantal buien naar onze provincie toe. En vanaf dan gaat de temperatuur ook omlaag. Vrijdagmiddag nog wel aangenaam warm met zo'n 18 of 19 graden. Maar vanaf het weekend wordt het minder zacht met zo'n 14 of 15 graden overdag. En ook dan moeten we rekening houden met een aantal buien.
0: Ja. Gaan we nou naar een echte herfst?
1: Nee, dat denk ik niet. Want vanaf het weekend overheersen ook hoge drukgebieden in grote delen van Europa. En het vooruitzicht naar volgende week ziet er weliswaar wat minder zacht uit dan de komende dagen. Maar onder de vleugels van een hoge drukgebied blijft het wel overwegend rustig en droog weer volgende week.
0: Nou, dan gaan we toch wachten tot die echte herfst komt. Maar we genieten even van het lekkere weer en de warme regen. Ook een mooi liedje hoor, van Ron Hezen. Ik weet niet of we het nog tegenkomen in de lijst. Floris, dankjewel.
1: Graag gedaan. Fijne dag nog, hè.
0: Terug naar de lijst. En terug naar John Denver. Thank God I'm a country boy. 707.

0: a country boy, yeah!
1: John Denver. Thank God I'm a country boy. Onder andere Jan Willem stemde hem in de lijst op 707. Jan Willem zegt, ik heb dit liedje altijd geweldig gevonden. Maar naarmate ik ouder word, zit er één tekstregeltje in. Dat vind ik steeds mooier worden. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Het leven is eigenlijk niks anders dan een raadseltje. Wat doen we hier en waarom zijn we hier? Ja, dat zat er ook allemaal in John Denver. We gaan eens even kijken wat we dit uur gedraaid hebben. Want het was een zeer aangenaam en verrassend uur. Dat begon met Elvis Presley op 717 met de Jailhouse Rock. Aha kwam daarna, 716, Hunting High and Low. Een van de vele ABBA-noteringen op 715. I Do, I Do, I Do, I Do. De supergroup Traveling Wilburys. End of the Line op 714. Chan Chan van de Buena Vista Social Club was er op 713. En Donna Summer, 712. The State of Independence. Daarna een conference met daartussendoor opgevoerd eigenlijk een liedje. 24 Rozen van Toon Hermans op 7.11. En een Killer Queen van Queen stond op 7.10. Hello Again, prachtig mooi nummer van Neil Diamond op 7.09. De Moody Blues op 7.08. Met Go Now. En je hoorde net John Denver. Thank God, I'm a country boy. We hebben er nog eentje over dit uur. Ja, een echtpaar toen. Met heel veel strubbelingen en heel veel ellende ook. Maar ja, daar kwam ook hele lekkere muziek uit. Uit Ike en Tina Turner. We gaan dit uur afsluiten met Ike en Tina. River Deep, Mountain High op 706.

0: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
8: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
9: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
10: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentustegelsenvloeren.nl.
9: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dorot, dankjewel. Verkeersinformatie dan, de A15, Nijmegen richting Rotterdam. Tussen de afrit Arkel en Hardingsveld Giessendam nog 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A50, Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 9 kilometer en een kwartier vertraging.
14: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
15: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
16: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
17: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Indonesië staat al tijden op ons lijstje. NRV.
20: Ja, maar ook Nepal en de Himalaya.
19: NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV.
20: Of met de jungle van Borneo.
19: NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
23: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
25: Gelderland. Alle 1300 goed.

705 is ook schitterend. Voormalig studentenband uit Groningen. Ja, nu nog steeds bestaand. En vooral ook de frontman Joost Marsman. Komt uit de reclame, schrijft alle teksten zo ongeveer. En schrijft ook teksten voor anderen. Roxanne Hazes, Tim Akkerman. Heeft hij allemaal liedjes voor geschreven. Op 705 in onze lijst. Alle 1300 goed. Onze lijst, want we hebben er allemaal voor gestemd. Dus dit kun je wel zien als de smaak van Gelderland. Is ook schitterend bijvoorbeeld door Evert, Joey en Marjolein in de lijst gestemd. En die lijst gaat door met eigenlijk alleen maar topmuziek. Dagje van de Hollies op 705.

Olivia Newton-John en John Travolta, Summer Nights. En daarvoor werd ze nog bezongen, hè? Ja, Sandy van de Hollies. Zou het over Sandy zijn gegaan? Uit Grease, want daar komt dat nummer uit, Summer Nights. Mooie positie, 703 in alle 1300 goed. 2,4 miljoen mensen zijn naar die film gegaan, hè? Grease in de tijd. En er zijn ook nog een aantal musicals van geweest. Ook nog eens dik 300.000 mensen die dat verhaal graag willen zien. Met van allerlei feest en dans en liefde. Maar heb je liefde voor muziek, dan ga je altijd stemmen als je welke hitlijst dan ook ziet. Merel deed het voor deze. Jan ook. En Erik. Genesis. Follow you, follow me. 702.

levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

Killing Me Softly van de Fugees. En we hebben er ook een van Roberta Flack. Kom je ook tegen in de lijst. Maar deze van de Fugees wordt toch door Sandra, Erik en Sophie als beter betiteld. Lekkerder voor mij, ja. En er zijn natuurlijk ook weer mensen die zeggen: Roberta Flack, daar moet je niet aankomen. Die heeft dat helemaal in zich, dat nummer. Ja. Zo kun je van alles zeggen over van allerlei liedjes. En liedjes komen in verschillende gedaantes binnen, ook in de lijst. We hebben één band in ieder geval die de meeste inzendingen heeft in de lijst. Dat zijn de Beatles. 41 noteringen in alle 1300 goed. En één van die noteringen, 8 Days a Week. Hier is die. 7.

De Carpenters, ja, broer en zus Carpenter. En broer, die leeft nog steeds. Ja, Richard is 80 geworden, vorige week 5 oktober. Maar Karen had een heel moeilijk en tragisch leven, ook nog 32 jaar mogen worden, maar zij leed dan anorexia bulimia. Daar was toen nog niet zoveel over bekend, maar iedereen zag het wel dat het niet goed ging met Karen Carpenter. Dus ze is heel jong overleden. Maar ze hebben hele mooie, meer zoete muziek achtergelaten. Als je daarvan houdt, dan is het echt een warme deken die over je heen wordt getrokken. Zeker met de kerst is dat zo'n geweldige sound die je hebt van de Carpenters. Die gaan we dan ook zeker veel horen. Ook te vinden dus in alle 1300 goed. En ook de 3J's staan er geregeld in. Met dit misschien wel een van de mooiste. Hou van mij. 698.

verzoek van Karel. Die wilden hem nou eens echt helemaal horen. Ja, ze zijn af en toe eens van de samenstelling veranderd. Drie J's. Maar de muziek blijft top. En Jan Dulles heeft natuurlijk een stem door de kosmos gegeven die ongelooflijk raken kan, zeg. Hou van mij. Het is 7:30. Pak alvast een klein bloknootje, een stukje papier misschien, en hem niet zo mee te schrijven. Zou zomaar eens kunnen dat we binnen nu een minuut of 10 titelturven gaan spelen. Zou kunnen, hè? Hoeft niet. Want we gaan eerst maar eens naar 697. Vorig jaar nog 1091. Dat is een behoorlijke sprong voor de driver's seat van Sniffin' the Tears.

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Jacqueline, Wil en Monique. Wil de Bluff absoluut in de lijst. Nou, en dat zijn ze ook gekomen. Wat zou je doen van Bluff? Er was 2 jaar geleden nog op 12-15 te bewonderen. En nu 696. Het is 11:15.
1: Titelturven.
0: Titelturven, dat spelen we geregeld. Tijdens alle 1300 goed. Het is eigenlijk te simpel om uit te leggen. We draaien zo meteen een plaat. Die plaat heeft een titel. En jij moet dan turven hoe vaak de titel in de plaat voorkomt. Dat getal, dat ga je dan appen of mailen naar ons. En met het goede getal, het goede aantal titels, maak je kans op echt een geweldige wekkeroplader. Bamboe. Prachtige cijfertjes. En als je je telefoon erop legt, gaat die ook nog opgeladen worden. Prachtig prijsje voor een heel simpel spelletje. Titelturven. En de titel moet in zijn geheel te horen zijn. Dan kun je hem turven. Wij gaan draaien. Dexys Midnight Runners. Met Come On Eileen. Dus dat is de titel. Come On Eileen. Hoe vaak komt die voor? In Come On Eileen van de Dexys Midnight Runners. Durven en opschrijven. Daar komt-ie.

0: Ja, ja, ja. Je had hem helemaal toch tussen de oren moeten krijgen, hè? Voor Titelturven.
1: Titelturven.
0: Want je hebt net gehoord, Come on Aileen van de Dexys Midnight Runners. Die hebben we gebruikt voor Titelturven. Hoe vaak is de titel gezongen in Dexys Midnight Runners? Heb je dat meegeschreven, meegeturfd? Dan ga je jouw aantal appen of mailen. studio@gld.nl of even naar de app 06-22-22-1342. Hoe vaak is Come on Aileen gezongen in Come on Aileen van de Dexys Midnight Runners? Jouw getal zien we graag tegemoet tijdens de volgende plaat in onze lijst. En die is van Charles Aznavour, Les Comédiens. Appen dus of mailen. studio@gld.nl of even 06-22-22-1342. Kun je toch een hele lekkere mooie laderwekker winnen. Zomaar door één getalletje naar ons toe te schieten.

0: Duncan zingt Charles Aznavour in Les Comédiens. Ook te vinden in alle 1300 goed. We gaan echt altijd alle kanten uit met die muziek. Dat vind ik geweldig. 694 was het nummer waarop Charles Aznavour te vinden was. En daarvoor ging het over, inderdaad.
1: Titelturven.
0: Juist, titelturven. We hadden Come On, Eileen als titelturfplaat. Lia, jij had het goede antwoord. Wat was het aantal Come On Eileen's?
2: 17 keer.
0: 17 keer. Ja, even een stukje Jolijt eroverheen, 17 keer. Hoe heb jij geturfd? Ga je dan echt zitten met een potloodje?
2: Nou, eerder, ik heb zo'n grote radio boven de koelkast staan.
0: Ja.
2: Zo'n transistortje. En dan ga ik erbij staan, heb ik een blokje. En dan zet ik maar streepjes.
0: Ja, maar je moet heel geconcentreerd blijven, want wij turven mee.
2: Ja.
0: Ja, en ik had bijvoorbeeld 19 keer. Frits is dan de jury en het alles uitvoerende lid. Die had gewoon ook 17. Dus ik weet niet hoe ik aan 19 kom. Net als heel veel mensen trouwens die uit 14, 18, 20. Maar 17 is de goede. Dat is vier keer nagecheckt hier. Ja.
2: Ja,
0: vond je het een leuke plaat ook? Of,
2: ja. Ja. Ja, ja.
0: Je let dan niet meer op de muziek, hè, bijna. Dan zit je gewoon te turven.
2: Nou, ik zing wel mee gewoon, hè. Want dan turf er eentje, streepje. Ja, ja.
0: Kom maar naar Lien nog een keer. Kom maar naar Lien nog een keer.
2: Ja.
0: Ja, ja. Geniet je van de lijst een beetje?
2: Ja, ja.
0: Want je kunt niet altijd je zin krijgen, hè, bij een hitlijst.
2: Nee. Dat is, ik vind het leuk, vind het gezellig.
0: Ja.
2: En dat te luisteren.
0: Ja, nee, daarom. We krijgen af en toe mailtjes van ongelofelijke afkeuring. En ongelofelijk genot ook. Dat is net,
2: nou, ja. Als de afkeuren erop, dan moet de radio maar uitzetten.
0: Dat bedoel ik. Je hoeft niet te luisteren dan. Hè?
2: Nee, vind ik ook.
0: Ja, er zijn genoeg mensen die willen zich wel even ergeren. Dat is ook een trek van de mens, maar toch. Lia, jij zit ook gewoon de dinsdag te beleven. Hoe is het bij jou qua weer? Het komt niet op gang hier.
2: Nee, hier ook niet.
0: Nee.
2: Regen en
0: dan
2: even droog. En dan, nee.
0: Ja.
2: Kortom gezegd, niks aan.
0: Niks aan, maar we gaan wel met de 20 graden. Dus ik heb alle blij gemaakt met een soort van half dode mus. Van, ja, het wordt lekker zomers, maar toch. Nee, ik heb geen tijd meer voor een plaat in dit uur. Want het is best een mooie lange. Die gaan we meenemen naar het volgende uur. Dat wordt ABBA dan. Ook leuk, toch?
2: Nou, ja.
0: Lia,
2: ja.
0: Alvast veel genot van ABBA. Maar eerst even de winkel in. Als er iets te vinden is met die lege schappen, hè? Je weet het niet.
3: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. met Corendon. Kermis in Bocholt. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet. Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
15: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dorald, dank je wel.
17: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
18: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
17: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
19: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
20: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
19: Voordeeluitjes.nl. Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
20: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
19: Voordeeluitjes.nl. Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
21: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
23: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks, bo!
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
7: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Geeft ruimte.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
24: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt.
0: Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Alle 1300 goed.

Blafooi toch? Hé, ho, op 692 in alle 1300 goed. En daarvoor ABBA, maar niet ABBA van heel ver terug. Nee, 2021. Toen gingen ze die shows doen als, ja, eigenlijk Avatars in Londen. Hoorde nieuwe muziek bij, dus 2021, Don't Shut Me Down. En dit zijn de boys die ook veel aanhang hebben. Wham, Everything She Wants. Dat is zo'n goeie naarmate de tijd vordert. 691. Nieuw in de lijst.

Gerard uit Sierenberg wilde deze, Rieneke uit Apeldoorn en Errol uit Deventer. Allemaal gestemd op Wham, Everything She Wants. En dan kom je gewoon in de lijst, ja. Rob de Nijs zat vorig jaar topjaar in de alle 1300 goedlijst. En dit jaar een heel goed jaar. Want gewoon ook te vinden weer in de lijst. Vele malen. Deze vind je op 690. Hou me vast. Dat ik val.

15 keer komen ze in de lijst voor alle 1300 goed. Golden Earring. Met deze op 689, de Twilight Zone. Het was een beetje de herstart van de Golden Earring. Want ze zaten moeilijk. Het was 1982, ze wisten niet welke kant op. Toen kwam dit liedje. Dit werd wereldwijd een enorme hit. Zelfs top 10 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En daarmee gingen de Stones, of de Stones, de Golden Earring, weer verder. Ja, ja, nu zijn ze er niet meer. Maar heel veel muziek achtergelaten. Gewoon lekkere, stevige rock ook. En daarom terecht in alle 1300 goed. Zoals Them ook. Here Comes the Night 688.

Uit 1996 op het hoogtepunt van de roem van de Kelly Family. I Can't Help Myself. En Karen uit Zaltbommel, Marco uit Heerde en Inge onder andere uit Hummelo. Die stemden voor deze plaat. En ja, Annabel zegt daarbij nog. De Kelly Family, die stal mijn hart zo. Ik kende alle platen. Als ik er één hoor, dan ga ik vanzelf meezingen. Zo geweldig vond ik dat. Ja, ja, ze zijn er niet meer, want opgedoekt, weer samengekomen, weer op verschillende manieren solo gegaan. Misschien zie je nog wel eens in Duitsland een Kelly zo, die toch wel succesvol is. Want daar waren ze vooral heel erg geliefd. Soms zie je twee mensen samenkomen en dan zie je de klik. En dan zie je gewoon de meerwaarde van 1 en 1 is 3. De Common Linnets hadden dat niet. Nee. Ilse de Lange en Waylon die gingen naar het Songfestival in 2014. En heel Europa zag van, lekker liedje. Maar ze mogen elkaar niet echt volgens mij. Dat klopte ook. Maar we hebben wel een mooi liedje erover gehouden. En een tweede plek. Songfestival 2014. Calm After the Storm.

Het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed. Hier op Radio Gelderland.

Message in a Bottle van de Police. Natuurlijk ook te vinden in de lijst. Alle 1300 goed zou je bijna zeggen, want er wordt fors opgestemd. Ja, de volgende artiest die heeft nog steeds om zich heen hangen. Hij moet gepland voor de rechter komen op 4 november. Behandeling van een kostenclaim van de andere rechtszaak allemaal. Hij heeft zwaar gehad, is vrijgesproken. En de ene kant van Nederland zegt draaien. En de andere kant zegt doe maar niet meer. Stemmers van alle 1300 goed zeggen 22 nummers vinden we zeker goed genoeg om in de lijst te komen. We hebben het over Marco Borsato. Dromen zijn bedrog.

684 in de lijst, Marco Borsato. En hij komt dus nog 21 keer voor in de alle 1300 goedlijst. Deze ook. Absolute meezinger van Jacques Herp. Wie kent hem niet?

0: Manuela. Manuela.
1: Alle 1300 goed. Op Radio Gelderland.

0: The Imagine Dragons. Ook in alle 1300 goed. On top of the world. Ja, we gaan gewoon zo meteen door met die lijst. Erik van den Berg gaat ze weer aftellen.
1: Ja, uiteraard.
0: Ja, en spelen ook, hè, titelturven.
1: Ja, ik ga zeker titelturven. Dat ga ik met een Nederlandstalige plaat doen. Dus niet te moeilijk, zou ik denken.
0: Ja.
1: Maar soms verkijk je er toch op. Denk van, dat is heel makkelijk. En blijken toch de meeste mensen ernaast te zitten.
0: Dat is zo.
1: Ik heb verder heb ik een flinke portie Franse talige hits. Een aantal Duits talige hits. En één probleemgeval. Laat ik die meteen maar even in de groep gooien. Ik heb Ambition Frieden.
0: Ja.
1: Nicole. Maar dat is een dubbele A-kant. Hè. Ze heeft in Nederland uitgebracht.
0: Ja, ja, klopt.
1: En een beetje vrede. Of Ambition Frieden. Dus zal ik nou kiezen dan voor de Duitse versie?
0: En kun je hem niet door elkaar mengen? Ach,
1: kan. Ja, we kunnen alles wel door elkaar draaien op.
0: Ja,
1: dan wordt het een zootje. Frank, eerste punt is voor Duits, nou, Frank van Dijk.
0: Ik vind
1: het ook in het Russisch gezongen trouwens.
0: Ja, daarom. Waarom die niet? Maar,
1: waarom die niet, ja.
0: En dan door elkaar, allemaal een couplet.
1: Door elkaar.
0: Ik vind dat Nederduits wel even gezellig. Ik bedoel, je hebt tegenwoordig ook de grensovergang, die is ook een beetje...
1: Is dat zo? Goed.
0: Ja.
1: Maar ik vind met Belgische mensen ook, maar met Duitsers, als Duitsers Nederlands zingen, vind ik heel charmant. Dat is Reinhard Meijer ook, vind ik leuk.
0: Ja. Ja, ik vind het ook wel iets hebben. Gewoon dat je aan, het Duitse, aan de Duitse kant versta je de Duitsers en zij
1: ons. Ja, ik wil het ook wel half-half doen, maar als mensen een uitgesproken voorkeur hebben, laat het maar even weten.
0: Nou, lang even weten dan via erik@gld.nl of studio@gld.nl.
1: Of via de WhatsApp, of via Facebook, TikTok, Teams. Weet ik, doe overal mee, Rob.
0: Ja?
1: Hou
0: je dat zelfs ook in je hoofd?
1: Ik ben zelfs bezig met een Hives-account, maar moet het wordt te veel.
0: Nee, daarom. Ik bedoel, ik doe bijna nergens aan mee. Gewoon lekker radio maken.
1: Heel goed.
0: Dat is gewoon lekker. En een boek lezen. We hebben er nog eentje. Nou, als je het hebt over Nederlandstalig, dit is er ook wel één. Die man die werd altijd aangekondigd, de zoon van Mies Bouwman. Joost Timp. Ja.
1: Ja, de zoon van.
0: Ja. Even aan mijn moeder vragen. We besluiten de ochtend ermee van alle 1300 goed. Erik gaat lekker door aan de andere kant. Hele lekkere middag met Bloem.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Ik zie kleurrijke streken.
3: Ik zie mensen van alle tijden.
4: Ik zie deze stijl wel zitten.
5: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
6: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
14: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
15: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
16: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
17: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel Jan. Geen files op dit moment, we rijden lekker door. En als we lekker doorrijden, luisteren we zo direct naar The Cure. Dat is mijn eerstvolgende plaat in alle 1300 goed. En deze heb ik ook nog voor je zo. Nou, Uit de jaren 80, de Bronski Beat.
19: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
20: Wist je dat een goede leesbril helemaal niet duur hoeft te zijn? Bij mijnleesbril.nl vind je de grootste keuze in lees- en zonneleesbrillen. Ook multifocaal en met blauwlichtfilter. Gratis verzending en eenvoudig retourneren.
21: Mijnleesbril.nl. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
22: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
21: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
23: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
24: Allsafe. Geeft ruimte, scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
25: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
26: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
27: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
28: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
29: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
30: Oké.
29: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
31: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
32: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
33: Alle 1300 goed. Met Erik van den Berg.
34: We zijn weer terug van weg geweest.

nummer 680. En voor The Cure doende heel erg vrolijk lied. Friday I'm in Love. Alle 1300 goed. De komende 3 uur gaan we weer lekker door met aftellen. Te beginnen dus met The Cure. Nu de 1969, Exception. De Nederlandse band bracht een langspeelplaat uit met allemaal bewerkingen van klassieke klassiekers. De vijfde van Beethoven, Rhapsody in Blue bijvoorbeeld. En het werd allemaal in een progressief rock jazzy jasje gestoken. En die haalde zelfs de hitparade. En Exception heeft de lijst gehaald, onder meer dankzij de stem van Ruud van Grootgeest in Lunteren. Hij vinkte aan en wil dus graag een mooie notering. Nou goed, 679. En dat is dus een bewerking van dit. Nou, dit draait Xandra nog wel eens, hè? Of Hans, zondagmorgen in Zin de Zondag. Dit is het Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. Prachtig, prachtig, prachtig. Air on the G-string uit de derde orkestsuite van Bach. En dit werd het dus in de uitvoering van Exception.

0: nummer 678, Careless Whisper, George Michael. Het is 12 minuten van 12:30 geworden. Tijd geworden voor de eerste Duitsstalige plaat die ik voor je ga draaien. En er komen er nog meer zo meteen. En daarop is onder meer gestemd door Jan Houteman. En Jan ken ik al jaren. Jan stemt altijd trouw mee met de lijstjes die we uitzenden. En Jan staat bekend als een man met heel veel muzikale smaak. Bezoekt regelmatig concerten. Nu is hij trouwens op weg naar een voetbalwedstrijd. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Je bent op weg naar een voetbalwedstrijd. En je zit in Duitsland. Waar ga je naartoe?
1: We zijn op weg naar Leipzig. We gaan vanavond naar Leipzig PSV.
0: Oh, kijk eens aan. Het Champions League duel. Dat is mooi.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Geweldig. Ja, daar zouden we ook uren over kunnen praten. Maar dit gaat over de muziek vandaag. En toevallig ook Duitsstalige muziek. Ik zeg, Jan, we kennen elkaar al jaren. Je stuurt altijd trouw mooie lijstjes in als wij zo'n jaren 70 lijst hebben. Of alle 1300 goed. Altijd smaak. Nu heb jij vandaag, en je verrast me, gekozen onder meer voor Ich bau dir ein Schloss van Heintje. Nou, dat moet je even uitleggen, Jan. Waarom?
1: Ja, dat is niet zo moeilijk. Kijk, ik heb bij mijn keuze gebruik gemaakt van mijn verzamellijst. Ik verzamel singeltjes uit de periode 1965-1974. Daar heb ik een top 1000 van gemaakt. En daar heb ik de top 20 van ingestuurd. En daar staat Heintje ook tussen.
0: Maar dat is dan niet omdat je Heintje nou zo ontzettend leuk vindt, maar meer omdat je hem verzameld hebt, begrijp ik?
1: Ik kan daar heel goed naar luisteren. Ik vind het,
0: dat is trouwens ook, voor de mensen denken dat ik het heel stom vind dat jij Heintje hebt gekozen. Dat is niet het geval. Nee, dat is prima.
1: Nee, en vergis je niet, in 1968 volgens mij, stond hij nummer 1 in de top 100 van dat jaar.
0: Ja, want die ging als warme broodjes over de toonbank, de liedjes van kleine Heintje nog, hè?
1: Ja.
0: Ich bau dir ein Schloss. Nou, ik wens jou heel veel plezier vanavond bij Leipzig tegen PSV. Toch even een voetbalvraag natuurlijk. Wat gaat het worden vanavond, Jan?
1: Het wordt spektakel volgens Peter Bos. Nou, laten we zeggen, het wordt 3-3.
0: Ah, dat is mooi. Ja, want het schijnen twee teams zijn die een beetje hetzelfde aanvallende voetbal hebben. Dus ja. Nou, ik zou zeggen, lekker veel doelpunten. Ik wens jou een hele fijne avond, Jan, en een goede reis naar Leipzig.
1: Dankjewel, Erik.
0: Heintje komt eraan.
2: Alle 1300 goed.

Hij was als kleine Heintje enorm populair in Nederland, maar zeker ook in de Duitstalige landen. Daar was hij zeer welkom om zijn liedjes te zingen op radio en tv. Heintje, ich bau dir ein Schloss staat in onze alle 1300 goedlijst op nummer 677. Dit is 676. The George Baker Selection.

0: In de jaren 60 aardig op rock lijken, hè, de Kinks.
1: You really got me.
0: Ook zij staan in onze lijst alle 1300 goed. En die lijst is door jullie samengesteld. Ik heb het lijstje van Arie erbij gepakt. Arie Assink uit Winterswijk. Een van zijn liedjes die hij heeft gestemd, die ga ik zo draaien. En ik zie dat hij heel veel liedjes heeft gekozen waarvan ik bijna zeker weet dat ze in de lijst staan. Hij koos bijvoorbeeld Elvis Presley in The Ghetto. Donna Summer, State of Independence. Chai Coltrane, Go Like Elijah. Ike Tina Turner. De Mark & Clark Band, Normaal, Rob de Nijs, Bee Gees, Tom Jones. Nou, dat zijn allemaal prima keuzes natuurlijk. En de meesten zullen de lijst wel halen, Arie. Je kunt gewoon meelezen via alle1300goed.nl. Ik vroeg me wel af, het kan natuurlijk hypothetisch zijn dat je 25 liedjes hebt gekozen en dat je een hele bijzondere muzieksmaak hebt. Dat je hebt gedacht, nou, ik ga ze even hele bijzondere liedjes uitkiezen. Dat geen enkele van jouw liedjes de lijst heeft gehaald. Mocht dat nou het geval zijn, dan moet je even een berichtje sturen. Want dan gaan we dat goed maken voor je natuurlijk. Maar dat kan natuurlijk gebeuren, hè? Want het is de meeste stemmen gelden. Dus als jij allemaal hele moeilijke titels hebt opgegeven, zouden die in theorie allemaal de lijst niet hebben kunnen halen. Zou kunnen. Nou, laat weten als dat het geval is. Arie had een goede smaak en zijn liedjes hebben voor het overgrote deel de lijst wel gehaald. Deze staat er ook in.

Gelderland heeft gekozen. En deze week hoor je het resultaat. Alle 1300 goed. De smaak van Gelderland.

All Time Boy, 1984, de Bronze Key Beat. Daarop werd onder meer gestemd door Annemarie, maar ook door Yvonne. En door vele anderen. En van de Bronze Key Beat naar Boudewijn.

0: The Things We Do For Love, 10cc. Ook zij staan natuurlijk in de lijst. Alle 1300 goed, 671. Door naar een van de meest populaire Nederlandse bands uit de jaren 80. Dat is een understatement. Ze waren gewoon de populairste band van Nederland in de jaren 80. Zeker in de eerste jaren. Doe maar natuurlijk. En wat groot was het verdriet toen de mannen er een punt achter zetten.
1: Dan krijg je dat bericht. Ja, ik werk met klanten, dus ik kon niet heel hard gaan huilen. Maar een tijdperk of zo, wat je ook wat je afsluit of zo.
2: Alice die stuurde mij een berichtje. We zijn gaan facetimen en allebei dikke tranen. Vooral in onze jeugd.
1: Het was wel altijd het doel, om voor mij tenminste, om in de kleedkamers te komen. Ons lukte dat meestal niet. Edith dan wel. Jij was vaak bij de kleedkamers, ben ik nog herinneren.
2: Doe maar is zo'n belangrijk deel in ons leven geweest.
0: Ach, de meiden en ze waren allemaal. Ja, dit bruggetje kan ik niet laten liggen natuurlijk. Smoor verliefd, dat doe maar. 1981. En in onze lijst op nummer 670.

0: Doe maar! Riet die laat weten hoe hoger de nummers, hoe mooier de muziek. Ik geniet er erg van. Fijn om te horen, Riet. Hoe is het met de nummers in het weer? We gaan het aan Floris vragen. Floris, hoe staan we ervoor?
1: Ja, het is wel wat wisselvallig vandaag. Veel bewolking komt momenteel in het weerbeeld voor. Wat laaghangende bewolking. En er trekt ook een zone met wat lichte regen van west naar oost over onze provincie heen. De temperatuur is helemaal niet zo verkeerd, met zo'n 17 tot 19 graden aan het eind van de middag. En langzamerhand begint het dan in de loop van de middag vanuit het westen wat op te klaren. Hierbij een meest matige wind uit een westelijke richting draait in de loop van de middag iets verder naar het noordwesten. En vanavond en vannacht breiden brede opklaringen zich over de provincie uit en koelt het flink af naar zo'n 8 of 9 graden. Kan er een plaatselijke mistbank tot ontwikkeling komen die morgenochtend weer snel oplost. En morgen en overmorgen worden dan twee prachtige najaarsdagen in de provincie met veel ruimte voor de zon en wat stapelwolken. Het blijft dan ook droog en de temperatuur die schiet omhoog naar 17 tot lokaal 20 graden op de donderdag.
0: Nou, ik ben er zeer tevreden mee, ik kan niet anders zeggen.
1: Ja, ziet er niet verkeerd uit, toch?
0: Nee, toch? Ja, we hebben na zomer toch nog eventjes lekker door. Dankjewel, ja. Floris.
1: Graag gedaan, fijne dag nog.
0: Alle 1300 goed toegekomen aan nummers 669 en 668. Eerst ABBA, daarna George Harrison.
2: Ladies and gentlemen, two girls, two boys.
3: And a friend, Benny, Jean and Agnetha.
2: And I love them.
4: A phenomenon in pop music.
2: I know you love them, millions too.

Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oogklachten? Ga naar BergmanClinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
7: Voordeelhaartjes.nl. Het storend voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%. Voordeelhaartjes.nl.
6: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
8: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
10: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bevolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Zometeen door met alle 1300 goed. Onder meer de Nederlandse rock'n'roll junkie. Saturday Night gaan we laten horen. En even kijken naar de situatie op de weg. Nou, het valt alleszins mee. Een paar kleine oponthoudgevalletjes. A12 Arnhem-Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord. Een kilometertje of 7 langzaam rijden, een minuutje of 5 tot 10 oponthoud. Dat valt reuze mee. En ook op de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Bankhoeve, knooppunt Valburg. Even opletten, geblazen. Daar een 3 kilometer lange rit waarbij je wat op moet letten, want er ligt rommel op de weg. Staat niet bij wat daar ligt, maar er ligt in ieder geval rommel op de weg. Daar wordt inmiddels wel ter plekke opgeraapt, dus dat komt ook goed. Zo direct naar de reclame op de Franse Tour, Julien Clerc.
12: Toe aan een leesbril die echt langer meegaat? Mijnleesbril.nl. Kwaliteit hoeft niet duur te zijn. De grootste keuze en gratis verzending.
13: Mijnleesbril.nl.
14: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
15: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
14: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
16: Hey Raymond!
17: Je geniet van stralend sanitair. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
18: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
19: Goed voor het water.
18: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek

0: oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Alleen vandaag nog.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Alle 1300 goed. Met Erik van den Berg.
4: Hi, I'm Casey of Casey and the Sunshine Band. And I'd like to say hello to all our fans in Holland. I'm your boogeyman.

0: Nummer 666, Venise van Julien Clerc. Alle 1300 goed op Radio Gelderland. Er komen heel wat lekkere gouden ouwe voorbij. En zo af en toe denk je wel, als je de verhalen hoort bij de liedjes, ach, wat worden we oud. En ook denk ik dan, wat worden we gelukkig oud dat we dat allemaal mee mogen maken. En dan denk je, is het alweer zo lang geleden. Dit was 25 jaar geleden alweer.
1: Hij had het al diverse malen aangekondigd en dan werd er wat om gelachen. Maar vanmiddag bleek de dodelijke ernst achter zijn opmerkingen. Herman Brood, muziek, schilder en groot verbruiker van alcohol en drugs, maakte een einde aan zijn leven. Met een sprong van het dak van het Hilton Hotel in Amsterdam. Lichaam en geest waren het leven moe.
0: Herman Brood, 2001 alweer. We komen hem zo meteen.

0: je niet, hè, dat soort dingetjes.
1: Nee, hoorde je het op de radio of belde iemand je?
0: Ja, op zijn radio hoorde ik. Op zijn radio hoorde ik het. En ik was onderweg naar huis. Dus ik wist niet hoe snel ik naar huis moest komen toen. En nou, shocking. Maar ja, ook wel iets. Hij heeft het ooit zelf gezegd. Als het niet meer gaat, dan spring ik. En ja, dat heeft hij gedaan. Zo is het.
1: Ja, ja, ja, ik had het zelf niet gedacht dat hij het echt zou doen. Ik denk, het zal wel gewoon een keer per ongeluk gaan, zeg maar. Een overdosis of een ongeluk of zo. Maar hij heeft het gewoon gedaan. Wat was jouw band met Herman Brood? Wat betekende hij in jou en jouw muzikale leven?
0: Ja, veel. Hoe moet ik dat nou goed uitleggen? Misschien was hij mijn held. Ik vond hem geweldig. En niet als een soort van groepie, maar gewoon echt puur als muzikant kijken. En kijken naar... ja, wat die band deed, hoe hij in het leven stond, de nummers die hij schreef. Ik bedoel, ja, ik vond het allemaal geweldig.
1: Want we hebben het natuurlijk al gauw over de junkie Herman Brood. Maar het was natuurlijk een fantastische artiest. Het was een fantastische schilder. Het was een paradijsvogel. Een kleurrijke figuur die je graag in de media tegenkwam. Maar hij had wel superveel kwaliteiten natuurlijk.
0: Ja, dat had hij, absoluut. Hij was ook een, maar ik vond Herman Brood in de media en Herman Brood live op tv was ook een beetje een act, hè. Ik bedoel, hij was thuis ook gewoon een lieve vader. En natuurlijk was het een typeje. En natuurlijk was het een kerel. Ik bedoel, ja, ik denk als je zijn vrouw vraagt... die hij achterliet, hè, dat zo ook zal zeggen... buiten dat de lieve man was, ook geen makkelijke man was. Maar ja, hij was wel heel erg goed in wat hij deed... en in de nummers die hij schreef. En hij was ook goed in de act Herman Brood. Ik bedoel, dat was allemaal superleuk. Het triest is eigenlijk... dat hij is gesprongen toen hij aan het afkicken was. Want hij was al aan het afkicken toen. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk wel een heel triest verhaal.
1: Ja, had hij wel moeten afkicken, denk je dan? Want dan word je
0: natuurlijk...
1: Daar voel je natuurlijk slecht bij. En dat is een heel proces. Ja. Ik kan me voorstellen dat hij denkt... nou, als het zo moeizaam gaat en zoveel pijn oplevert... ja, dan hoeft het niet meer.
0: Nou, dat is precies echt... Erik, precies dat. Als ik de laatste foto's van hem zie... hè, dat een heel dik hoofd... hij zag eruit en vreselijk... heeft de boeken van Bartje Bot gelezen, waar ook in staat wat ze deden in huisjes. Dat ze apart met hem in een bungalowtje gingen ergens in Drenthe om hem te steunen en hem te helpen. En dat hij op een gegeven moment rondjes liep om de tafel in zijn eigen ontlasting. En het ging gewoon allemaal niet meer. Ik denk dat afkicken, en dat is misschien, maar dat denk ik, en ik zeg ook niet dat, ik bedoel, dat is mijn waarheid, dat is niet de waarheid. Maar dat afkicken slecht is geweest wat hij ooit heeft kunnen doen.
1: En dan is hij er niet meer. En dan besluit jij op een aantal jaren na zijn overlijden... om het portret van Herman Brood, ook niet al te klein... op je rechter arm te zetten.
0: Ja, ik heb altijd tegen mijn man gezegd... ik wil die man dichtbij mij, dat wil ik voelen, dat wil ik blijven voelen. Die, ja, Herman Brood, hè? De Herman Brood. Ik heb er 10 jaar naar gezocht om hem op mijn arm te zetten. Want iets tatoeëren is iets tatoeëren... Maar een roosje is wat anders dan een portret.
1: Ja.
0: En mijn man kan goed schilderen. Dus, en dan heb ik het over kunstschilderen.
1: Mm-hmm.
0: En ook goed portretten schilderen. En die zei altijd, Marjon, de handen zijn heel moeilijk. En de foto die ik gekozen had, heeft een hele essentiële hand... met rouwhanden onder zijn nagels en met zijn ringen om. En dus 10 jaar gezocht, echt 10 jaar gezocht naar een tatoeëerder... die dat echt kon. Dus niet Roland ook de plaatjes zien. Maar vind je dit goed? Vind je dat goed?
1: Zou deze het kunnen, ja.
0: Ja, echt. En toen Nicky, en die zit in de buurt van Amstelveen... en de Kwakel, nu niet meer, maar toen wel. Er was een tattooartiest en die maakte portretten. Dat leken foto's zo mooi. En toen zei Ronald, nou, dit vind ik echt heel mooi. En ze had, hoe noem je dat nou, zwijgen? Ik kom er even niet op.
1: Nee.
0: Horen, zien en zwijgen.
1: Okay.
0: Had ze heel mooi in 3 aapjes uitgetekend. Echt heel, heel mooi, zo ontzettend mooi. En die liet ik aan Roland zien. En toen gingen we verder kijken. Toen kwamen we bij de portretten van haar. En die waren zo goed, hebben gezegd, dat ga ik doen. Foto gestuurd naar haar. Ze zei, ja hoor, dat kan ik. En dan heb ik 6 uur in de stoel gezeten. Maar we hebben hem er in 1 keer opgezet. En hij is fantastisch geworden. Hij is gewoon super mooi. Je ziet Herman. Kijk, weet je, met tatoeëren is zo... dat begrijp je. Als je een lijntje zet, kan je niet weer uitgummen.
1: Nee, nee.
0: Dus je moet iemand hebben die dat... bij al je vertrouwen aan geeft, dat je zeker weet... bij geen mislukte broog. Je kent ze wel, de mislukte hazen zijn op armen en weet ik veel wat. En daar wil ik niet. Ik wil echt een mooie brood op mijn arm. Nou, die staat er.
1: Waanzinnig. Voor altijd bij je. Herman Brood,
0: dat
1: op
0: dus,
1: je arm.
0: Dat dus, ja.
1: Geweldig. Nu maak je zelf ook muziek. Speel je ook nog als een muziek een nummer van Herman Brood eigenlijk?
0: Jazeker.
1: Wat was het favoriete nummer?

0: om te spelen?
1: Ja, wij spelen Saturday Night. We spelen Never Be Clever. We spelen Dan Still Believe. Maar dat is eigenlijk van Bertus Borgers. Die tekst heeft Herman een keer meegejat van Bertus Borgers. En die heeft hij herschreven. En wat in de originele tekst, daar stond niet het stukje van Do the Hand Jive en Kill the Time en Playboy Chick. En dat stukje, dat heeft Herman er zelf van gemaakt. En hij mocht hem gebruiken van Bertus Borgers. Dus dat is een heel leuk verhaal eigenlijk. Dat hebben we uit eigen hand ook van Bertus Borgers, dat verhaal. Dus dat is leuk. Maar dat zijn de nummers een beetje. Sleeping Birds, geweldig. Ja. Saturday Night blijft natuurlijk het intro. Dat iedereen, je hoeft maar twee nootjes te horen en je weet wat er komt.
2: Ik ga er niet doorheen praten. We gaan er gewoon lekker hard instarten op nummer 665. Saturday Night, Herman Brood en his Wild Romance. Dankjewel voor je verhalen, Marion.
1: Heel graag gedaan, heel graag gedaan.

0: 65 en The Life I Live. Alle 1300 goed op Radio Gelderland. We zijn toegekomen aan...
1: nummer
0: 662. En ik hou er altijd een beetje een soort semi-wetenschappelijke onderzoek, inschatting op na per nummer, waarvan ik dan denk altijd, dit lijkt mij een nummer waarop meer vrouwen stemmen dan mannen bijvoorbeeld. Nou, in dit geval dacht ik, dit lijkt mij een 50-50 plaat. Maar als ik kijk, zijn toch de mannen aardig in de meerderheid, hoor. Freek, Jaap, Arjan, Tom, Adi Bombari uit Utrecht. Maar ook Samantha stemde op Prince and the Revolution. When Doves Cry.

Wendell's Cry, Prince and the Revolution. Ik las toevallig net dat het morgen de 100ste geboortedag is van Willy Alberti. Hier is dochter Willeke. Op 661 en het verhaal van een ander.

0: origineel komt aan het eind jaren 50. De Isley Brothers, de Tramps maakte er in de discoperiode er een mooie discoversie van. Shout vinden we in onze alle 1300 goed. Op nummer 660. We gaan nog iets verder terug in de tijd dan eind jaren 50, 1957. We komen terecht bij Doris, Twee Motten. En dat is misschien wel het oudste nummer wat ik voor je ga draaien vandaag. Dat nummer was een tijdje geleden weer helemaal in. Dat gebeurde dankzij een viral trend op TikTok. Een hele nieuwe generatie leerde Twee Motten kennen. Sven Hammond, dat is een zeer bekende Hammond-speler momenteel. Een artiest van nu. En die snapt wel dat het een grote hit is geworden. Hier speelt hij even een klein stukje en legt uit waarom Twee Motten zo goed nummer is.
1: Snap je dat het een hit geworden is?
2: Natuurlijk. Het is een superpakkend melodietje. Het klopt helemaal. Het is helemaal een musical liedje. De melodie zit gewoon goed in elkaar. Je hebt het blues. En dan een antwoordje. Herhaling van het themaatje. En dan een verandering.
0: Ja, dan moeten we natuurlijk zeggen, Doris is natuurlijk een geweldige performer. Die zet dat op een geweldige manier neer. Twee Motten met zijn bolhoed op. Maar we moeten zeker even de credits geven aan de organist natuurlijk. Hè, aan de man achter het Hammondorgel, Cor Stijn.
3: Neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
4: Zeg Doris, heb je dan niks beters voor me?
3: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er

jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: eind jaren 50, begin jaren 60 keken we massaal op televisie naar Doris. En hij werd altijd begeleid door Cor Stijn. Twee motten. In 1985 keken we op Nederland 3 naar de VPRO, naar Cliff Richard en de Jongwans. Nou ja, het was de serie De Jongwans en Cliff Richard kwam meedoen, maar er kwam ook een aantal andere artiesten in de loop van de tijd acte de présence geven bij De Jongwans. Dol komische, absurdistische satire, anarchistische humor.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.

dat nou zo'n neusfluit? Heb ik vroeger ook gehad op het schoolplein. Maar ik weet niet of dat een neusfluit was. Klonk wel een beetje zo. Je veux, zas. In alle 1300 goed. Dit uur heb ik er nog eentje. Het zijn de Cranberries. Ach, deze zou toch zo mooi zijn geweest. Ode to my family. Maar nou, helaas, de muziekdemocratie heeft anders besloten. Ode to my family heeft namelijk de lijst niet gehaald. Ja, wel mijn favoriete plaat van de Cranberries. Maar ja, dat telt natuurlijk niet. Jullie smaak telt. Antoon Ubbink uit Angelo. Uit Zabommel, Karen Rendering. In Winterswijk, Hans Bos. Uit Elburg, Dorien en Edwin. Zij stemden allemaal op Linger. 656, de Cranberries.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert.
7: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisie-seizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, Dorald. File A50 Os Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg. Een kwartiertje, daar wordt opgeruimd. Er ligt glas op de weg. N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen tussen Gelredome en Elst. Momenteel een minuutje of 6.
5: Kermis in Bocholt. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
6: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
7: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
6: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
8: Kom naar het Lalique Museum in Doesburg. Ontdek René Lalique, de Da Vinci van de glaskunst. Zijn vazen en juwelen zijn adembenemend. Boek je tickets op lalique museum.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
7: Oh nee, verzekering...
6: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
7: Oh, wil ik wel.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: Gelderland. Alle 1300 goed. Met Erik van den Berg.
10: Goedemiddag, dames en heren. Op dit ogenblik verloopt alles precies volgens schema.

0: komen zo nog tegen met Papa Joe. Die staat nog hoger dan deze. The Sweet en Fox on the Run. Natuurlijk spelen wij dit spel titelturven. Of, natuurlijk spelen wij dit uur ook het spel titelturven. Dat probeer ik je uit te leggen. Zeg dat dan ook gewoon van den Berg. Nou, bij deze. Zometeen gaan we titelturven met een Nederlandstalige plaat. We gaan er drie keer terug naar 1969. We hebben nog een mooi liedje van Marco Borsato dit uur. En familie in de uitzending zometeen van mij. Vandenberg met Burning Heart. Ach, altijd leuk, hè? Nou, die heb ik natuurlijk gewoon zelf erin gezet, hè? Die hebben helemaal geen stemmen gekregen, Vandenberg. Maar dankzij mijn bemoeienis staan die er toch in. Nee, het is allemaal niet waar. Het is ook geen familie, trouwens. Ik heb nog wel eventjes je hulp nodig, want zometeen... Ambition Frieden of ga ik een beetje vrede draaien? Want het was een dubbele A-kant destijds. Momenteel zijn er meer mensen die zeggen, doe de Duitse versie maar.
1: Een beetje vrede, een beetje zonne voor deze.
0: Wat zal ik doen? De Duitse versie of de Nederlandse versie zo?
1: Een beetje vrede, een beetje vreugde erover dromen, dat doe ik al.
0: Laat het maar weten via de WhatsApp.
2: Alle 1300 goed.

1969, Both Sides Now, Joni Mitchell, 654. Jaartje verder terug in de tijd, 1968. Jumping Jack Flash, The Rolling Stones op 653. Dankzij onder meer Theo uit Huissen, Piet uit... Oh, dat staat er niet bij. Nou ja, Piet, bedankt. En Arie Aantjes uit Aalten. Oh, dat allitereert lekker, zeg. Dankjewel voor het stemmen. Jullie allemaal natuurlijk, hè. Alle 1300 goed. Tot en met zondag op Radio Gelderland.

0: 12 minuten van half drie geworden. Alle 1300 goed op Radio Gelderland. We gaan een spelletje spelen.
1: Titelturken.
0: Inzet van het spel is een oplaadstation waarmee je je mobiele telefoon draadloos kunt opladen. Bovendien kun je ook nog als klok gebruiken. Hartstikke handig en het ziet er nog mooi uit ook. We gaan naar Titelturven met een plaat van André Hazes junior. Als je wilt meedoen, 06 22 22 13 42. Dat is het WhatsApp-nummer wat we gebruiken. Turven is klaar, pen en papier klaar. Bente klaar, die is het hoofd van de jury. André Hazes klaar.
1: Titelturven.

0: En dat was de allerlaatste keer dat hij het zong. Maar hoe vaak zong hij het in totaal? Leef André Hazes junior. Laat het weten via 06 22 22 13 42.
1: Titelturven.
0: Stevie Wonder komt naar Nederland. 28 oktober staat hij in Amsterdam. Dan gaat hij niet Superstition laten horen. Niet omdat hij dat niet zou willen, maar het is The Songs in the Key of Life. Zijn roemruchte album, dat staat die avond centraal. Alles wordt gespeeld. En daar staat de Superstition niet bij. Maar wel in alle 300 goed. Superstition op nummer 651.

0: 28e komt hij dus naar Amsterdam toe. Jammer dat hij niet een weekje eerder komt, hè? Hadden we hem nog even kunnen uitnodigen voor het finale weekend van alle 1300 goed. Stevie Wonder, Supposition. Ook hij staat uiteraard meerdere keren in de lijst. Trouwens, over het finale weekend gesproken. Iedereen is van harte welkom op zaterdag en zondag bij Café Jans in het hartje van Arnhem. Je hoeft je niet aan te melden, je bent gewoon van harte welkom. En er zijn optredens van tal van artiesten.
1: Titelturven.
0: We gaan titelturven. We hebben getitelturfd met Leven van André Hazes. Eigenlijk iedereen had het goed, alleen Jos niet. Jos had er eentje te weinig. Contact met Arnhem. Hier niet zo heel ver vandaan, denk ik dan. Petra Evers, goedemiddag.
2: Ja, hallo Erik, goedemiddag.
0: Je schreef, ach, ik probeer het maar weer eens een keertje.
2: Ja.
0: Had je het al een paar keer gedaan?
2: Nou, één keer. Dan zit ik klaar met mijn pen en papier. En dan denk ik, toch één te weinig gehoord. Of gewoon, wel goed, maar niet gebeld worden. Kan
0: ja,
2: ook, hè?
0: Ja, precies. Nou, dit keer was het volgens mij goed te doen. Want de meeste mensen hadden het goed geturfd. Leef van André Hazes junior. Nou ja, is een overzichtelijk lied. Hij spreekt het duidelijk uit. Dus zeg het maar, hoe vaak heb je het geturfd?
2: Ik hoorde hem 21 keer.
0: Dat is inderdaad helemaal goed. Dus we gaan zo'n apparaat naar je opsturen. Hartstikke handig. Kun je je telefoon in ieder geval draadloos opladen. Je luistert naar alle 1300 goed. Wat zijn nou jouw favoriete artiesten eigenlijk?
2: Ja, Elvis staat natuurlijk op nummer 1. En ik heb ook een aantal nummers ingestuurd.
0: Ja.
2: Maar dan kijk ik van, nou, wat zijn die andere 1300?
0: Ja.
2: 1275. En dan denk ik, oh ja, die had ik ook in moeten vullen. Oh, die ook, weet
0: ja,
2: je wel zo.
0: Ja.
2: Er zijn zoveel mooie nummers.
0: Dus en wat is je favoriete Elvis nummer?
2: Ja, dat is wel Burning Love.
0: Echt waar?
2: Ik zeg, Burning Love van Elvis. Hè?
0: Ja, dat snap ik, dat snap ik.
2: Oh, dat is mijn crematieliedje, zeg ik altijd.
0: Oh, die heb je alvast...
2: Ja, die heb ik al uitgezocht.
0: Ja, maar zoveel mooie nummers, hè. Echt geweldig.
2: Ja, maar ook, ja, ik vind John Legend goed. Ik hou enorm van de Dijk. Vind ik ook heerlijke muziek. Dus ja,
0: oh ja.
2: Ik luister met heel veel plezier naar jullie alle 1300 goed, hoor.
0: Ja, ik heb net even gauw even jouw lijstje opgezocht. Ik was 10 jaar, toen werd ik verliefd op de mooie stem van Elvis Presley.
2: Ja,
0: was het liefde op het eerste gezicht, inderdaad?
2: Nou, op het eerste
0: gehoor.
2: Toen wist ik nog niet eens hoe die eruit zag. Toen ik hem zag, dacht ik, wow.
0: Ja, was ook, ja, toen...
2: Klein meisje.
0: Ja, geweldig, hè?
2: Ja, maar ja, vlak nadat ik hem eigenlijk ontdekte, stierf hij. En dat is ook zo'n moment dat je gewoon ook nog weet waar je was. Want ik was echt nog heel jong.
0: En waar was je toen dan?
2: Nou, ik was bij een vriendinnetje aan het spelen. En die moeder zei, jij vindt Elvis toch zo goed? Ja, nou, ik hoor net dat hij dood is. Zo, hup, hè, zo in je gezicht. En dat moment vergeet ik nooit meer. En ik heb dat vriendinnetje van toen, ik denk 40 jaar niet gezien. Misschien wel 40 jaar niet gezien. Ik kwam maar 2 jaar geleden tegen en ze zei, hey, jij bent toch Petra die zo'n fan is van Elvis?
0: Ah, ook bij haar is het dus blijven hangen. Misschien wel door dat moment.
2: Ook dat moment. Ja, ook dat moment, ja. Dus
0: ja,
2: nee, hij is altijd al vanaf dat moment... ja, ik vind het heerlijk, zijn stem. Ja, hoe hij eruit ziet natuurlijk. Maar gewoon,
0: schitterend. Er zijn een paar prachtige films over hem gemaakt de laatste jaren. Dus, en er zijn wat coverbands die zijn muziek gelukkig spelen. Dus nou, we kunnen ervan blijven genieten.
2: Ja.
0: Hartstikke goed. We gaan de prijs naar je toe sturen, Petra. En Elvis die komt nog veelvuldig voorbij, dus hou de radio lekker aan.
2: Ga ik doen. Dankjewel, Erik.
0: Graag gedaan.
2: Hartstikke leuk.
0: Gefeliciteerd, Petra.
2: Groetjes.
0: Vandenberg. Geen familie. Burning Heart.

Bij Jeroen is de radio wat harder gegaan. Ja, die houdt wel van een gitaartje. In dit geval de gitaar van Adrian Atje. Adriaantje Vandenberg. Op 650 in alle 1300 goed. Dankzij onder meer Jeannette Veldmaat uit Doetinchem hebben we als volgende op 649 Marco met Mooi.

dagen. Stiekem gedanst met Erik Messi natuurlijk. En die is weer helemaal terug. Hè. Die heeft wat oude banden gevonden. Maar dat klinkt een beetje onrespectvol zoals ik het nu zeg. Maar hij vond opnames terug uit de jaren 80, waarvan hij eigenlijk dacht dat ze verdwenen waren. Nou, die kwamen weer boven water en die zijn even gedigitaliseerd, door de computer gehaald, een beetje aangevuld. En nu heeft hij weer allemaal nieuw repertoire uit de tijd van toen. Leuk toch? We hoorden hem hier op nummer 647. We zijn over de helft in alle 1300 goed. Toontje lager en stiekem gedanst. Ik stelde de vraag, willen jullie Nicole in het Duits of in het Nederlands? Nou, de grootste meerderheid die koos voor het Duits, dus die gaan we laten horen. Maar ze zongen het bijvoorbeeld ook in deze taal. In het Russisch, maar ook in het Italiaans. En in het Spaans, in het Frans, in het Engels. Maar wij kiezen dus naar rijberaad voor het origineel, waarmee ze het Songfestival in 1982 wisten te winnen.

Ambition Frieden Nicole. Het is 12:12. Alle 1300 goed. Deze band, die komen we nog regelmatig tegen. En die staan ook hoog, hoog, hoog, hoog. Misschien wel... Nee, daar ga ik helemaal niks over verklappen wie er het allerhoogst staat. Queen! Yeah.

Don't cry for me, Argentina. Evita natuurlijk en Madonna. Desiree is er klaar voor. Ik heb er nog eentje voor je. Nummer 643.

0: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Geeft ruimte.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Volido.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
11: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lanco Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soja Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lanco Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
10: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
13: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en 1 van de 2 zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En nog 1 korte file in de provincie Gelderland. En die staat op de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Vianen en Beest heb je 5 minuten vertraging. En zometeen gaan we verder met de alle 1300 goedlijst met onder andere de Dolly Dots.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit.
4: Wordt een heerlijk dagje Kuit.
15: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
16: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
2: Alle 1300 goed. Met Desiree van der Heijden.

Even 5 minuten lang instrumentale jazz op je radio. Ook dat is de alle 1300 goedlijst. En dat hebben we mede te danken aan Elian uit Elst en Johan uit Ruurlo. Want zij hebben erop gestemd. En daarom is het Dave Brubeck Quartet uit 1959 onderdeel van de muzikale smaak van Gelderland. Want het heeft onze alle 1300 goedlijst gehaald op plek 641 voor Take 5. Ja, dat vind ik dus zelf zo leuk aan die lijst. Hè. Er zit echt van alles in, van dus instrumentale jazz naar... Nou ja, als ik alleen al naar dit uur kijk, er komt een kroegknaller van formaat voorbij. De winnende Songfestival-inzending van 1972. Een van de meest bekende popvrouwen van dit moment hoor je later dit uur. En het liedje wat ik nu voor je ga draaien, ja, dit brengt mij persoonlijk terug naar mijn jeugd. Ik geloof dat ik het sindsdien ook niet meer gehoord heb, moet ik je zeggen. Vroeger hadden wij namelijk van die cd's thuis met allemaal Nederlandse liedjes van verschillende artiesten erop.

Ze komen nog 21 keer voorbij in de lijst, want de Beatles zijn de absolute hofleverancier van de alle 1300 goed met 41 noteringen. Dit is trouwens een nieuwe notering van hen in de lijst. Here and There hoorde je op 639. En dan gaan we nu naar de stem van onder

0: Marco uit Arnhem, Cynthia uit Zevenaar en ook Freek uit Epe heeft erop gestemd. Freek, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Freek, jij hebt gestemd op The Waterboys, The Hole of the Moon voor de alle 1300 goed. Waarom op die plaat?
1: Ik ga al jaren naar een folkrockfestival van Fairport Convention. Een andere band die veel mensen waarschijnlijk niet kennen in Engeland.
0: Ja.
1: En daar komen de Waterboys, hebben daar al regelmatig opgetreden. En
0: ik
1: vind het gewoon een hele leuke band en echt een prachtig nummer.
0: Dus jij hebt ze live gezien?
1: Ja, en ook nog vorig jaar in Don Roosje in Nijmegen.
0: En zijn ze nog steeds zo goed, zeg maar? Want ik bedoel, ja, dat kan toch een beetje af gaan zwakken, hè, door de jaren heen. Niet iedereen houdt dat niveau.
1: Het is elke keer een andere band eigenlijk. De zanger is nog steeds hetzelfde. En de band worden elke keer andere bandleden, maar ze blijven goed. Elke keer andere goede bandleden.
0: En waarom is dit dan het allermooiste liedje van de Waterboys, The Hole of the Moon?
1: Ik denk omdat het ook een beetje dromerig is en ja, gewoon in Engeland bij dat festival in het donker, vaak waar de maan ook schijnt, een mooi nummer waar je weg op kunt dromen, vind ik.
0: Oh, ik zie je er helemaal zitten inderdaad, of staan bij dat festival inderdaad. De maan daar, die dan een beetje het licht geeft, het donker. En dan
1: De
0: Engelse heuvels en dan de Waterboys die live optreden met The Hole of the Moon. Nou, hij heeft het gehaald, mede dankzij jouw stem. Hij staat op 638.

0: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
3: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
4: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
4: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
5: Het is 3:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Het is een grijze dag en af en toe valt er wat lichte regen. Later in de middag trekt er een gebied met stevige buien over, maar daarna wordt het dan in ieder geval droog. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Een 47-jarige man uit Montferland is maandagavond omgekomen bij een ernstig verkeersongeval in Emmerich in Duitsland. De bestelbus waarin hij zat vloog in brand na een frontale botsing, waarbij ook twee andere voertuigen betrokken waren. En de Nijmeegse doelman Eloy Room is opgenomen in het Guinness Book of Records. Hij werd geëerd tijdens een speciale ceremonie vanwege zijn 15 reddingen op het WK in de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Er staan meerdere files, je krijgt van mij de langste. Die staan op de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest heb je 13 minuten vertraging. En dan de langste file, die staat op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Grijsoord en Heteren. 47 minuten vertraging, komt door een kapotte auto. De rechte rijstrook is daar dicht. En zometeen gaan we verder met de alle 1300 goed, met onder andere Vicky Leandros en Dua Lipa.
6: Gelderland, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter Megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
7: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
8: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bochel is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
7: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
9: Nieuw in Beuningen. Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
10: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
3: Alle 1300 goed. Desiree van der Heijden.

0: Als je het mij vraagt, een van de beste inzendingen ooit voor het Songfestival Après Toi, Vicky Leandro, staat in de alle 1300 goedlijst op 637.
1: Titelturken.
0: Ja, we gaan het weer spelen. Dit is jouw kans op de exclusieve Radio Gelderland bamboeklok en oplader. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is nu pen en papier te pakken. Ik geef je heel even de tijd dat je dat ergens eventjes vandaan kan halen. Want je gaat het nodig hebben. We gaan namelijk een spelletje titel turven. Het is eigenlijk gewoon heel simpel. De titel zegt het al. Je gaat de titel dus turven. Ik ga zo meteen namelijk Dua Lipa draaien. Dat is de volgende in de alle 1300 goedlijst op 636. En de vraag is, hoe vaak zingt zij de titel? Dus hoe vaak zingt zij Be The One? Alleen dat stukje, Be The One. Je kan gaan meeturven en na dat liedje kan je mij appen via de Omroep Gelderland-app rechtsbovenin. Daar staat App Ons. Kan je ons heel makkelijk whatsappen hoe vaak zij dat heeft gezongen. En kom je dan zo meteen bij mij in de uitzending en is het goed, dan is die exclusieve bamboeklok van Radio Gelderland en oplader, het zijn eigenlijk twee prijzen in één, is dan van jou. Dus ik zou zeggen, ga er klaar voor zitten, want hier komt-ie. Dua Lipa, Be The One.

0: Het verandert in een bruine kroeg met André Hazes en het laatste rondje in de alle 1300 goed op 635.
1: Titelturven.
0: Ja, dat is ons spel tijdens de alle 1300 goedlijst. En daarmee kan je ook nog een mooie prijs winnen. Namelijk onze exclusieve Radio Gelderland bamboeklok. Wat tegelijkertijd ook nog eens een oplader is. Dus het zijn twee prijzen in één. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is mee te doen met titelturven. Net liet ik je Be The One horen van Dua Lipa. Die staat ook in de lijst. En aan jou was de vraag, hoe vaak zingt zij de titel in dat liedje? Dus hoe vaak zingt zij dan Be The One? En dat ga ik eens eventjes vragen aan Wim. Wim, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ben je lekker aan het genieten van de alle 1300 goedlijst?
2: Ja, ik ben aan het genieten, ja. Ik was even een briefje aan het tikken en ik had de radio aan staan. Nee, maar dat klopt, we zijn van aan het genieten. Leuke muziek, fijne muziek. Dus wat wil je nog meer?
0: Kijk, zo is het. Wat wil je nog meer? Dat vinden wij een mooie recensie van de lijst. Wim, dat gaan we bij deze opschrijven voor op de site voor volgend jaar.
2: Oké.
0: Wim, heb je eigenlijk al je eigen favorieten langs horen komen?
2: Ik heb meerdere eigen favorieten langs horen komen. Maar er zijn, eigenlijk de muziek die je nu eigenlijk hoort, zijn bijna niet allemaal, maar heel veel favorieten.
0: Heel veel favorieten, nou, dat horen we graag.
2: Dat krijg je als je iets ouder wordt, hè, dan is er steeds meer muziek die favoriet wordt.
0: Ja, dat is waar. Je hebt natuurlijk steeds groter repertoire om uit te kiezen wat je mooi vindt.
2: Ja.
0: En je was net aan het meedoen met titelturven. We hadden namelijk Dua Lipa met Be The One. En dan is aan jou de vraag, hoe vaak zong zij de titel?
2: 37 keer.
0: 37 keer?
2: Ja.
0: Ja, dat is helemaal goed, Wim. Je hebt flink moeten turven met haar.
2: Och, wat man, ik heb de pen bijna leeg.
0: Je hebt de pen bijna leeg. Maar het voordeel is, je krijgt er wel een prijs voor, Wim. Namelijk die exclusieve Radio Gelderland bamboeklok. Die komt jouw kant op. Dankjewel voor het meedoen.
2: Oké, doe er maar een nieuwe pen bij.
0: Nou, dat kunnen we denk ik nog wel regelen. We hebben hier denk ik nog wel ergens een verdwaalde pen liggen. Dat zullen wij bij deze afspreken. Jij krijgt ook een Radio Gelderland pen erbij. Voor dat vele turven. Wim, dankjewel hè.
2: Doei, adieu.

bijna 1000 plekken gezakt in de alle 1300 goedlijst. Maar aan Anita uit Nijmegen en Henk uit Veenendaal heeft het niet gelegen. Want zij hebben gestemd op de Osmonds met Crazy Horses. Jordem op plek 633. En nu even een oproep om te onthaasten. Want wat heeft iedereen tegenwoordig toch veel haast? En sterker nog, dat was in 1979 ook al zo. Dus moet je nagaan wat Herman van Veen er tegenwoordig van denkt. Opzij staat in de lijst op 632 in de alle 1300 goedlijst van Herman van Veen.

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Hey, misschien per rikscha door de smalle straatjes van Hanoi.
5: NRV. Of fietsen langs de Sawa's op Java. NRV.
4: Wandelen over de Chinese muur.
5: NRV.
4: Een Thaise tempel bezoeken.
5: NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
8: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
9: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: maar 20 minuten van Enschede.
1: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk, de vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan nu de verkeerssituatie in de provincie Gelderland. Die krijgt van mij de langste files van de ANWB. Die staan op de N325, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Nijmegen en knooppunt Ressen naar de A15 richting Bemmel heb je 36 minuten vertraging. Dan nog de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Utrecht, Papendorp en Beest, 19 minuten vertraging. En als laatste de A1, Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Stroe heb je nog eens 10 minuten vertraging.
5: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
6: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
5: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
7: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
8: Een bijzondere uitwisseling tussen 2 topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
9: Hey Remo!
10: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
9: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Alle 1300 goed. Met Desiree van der Heijden.

Teach Your Children. Crosby, Stills, Nash & Young staan op plek 629 in de alle 1300 goedlijst. En hadden we net nog de winnares van het Songfestival uit 1972. Nu gaan we naar onze eigen inzending uit 2013. En ik kan me nog goed herinneren dat dit liedje toen werd voorgesteld aan Nederland. En dat er toen heel veel commotie over was. Van, het is te saai, hier gaan we nooit ver mee komen. Nou, het tegendeel bleek waar. Wij bleken vooral heel erg te zeuren. Want we haalden de 9e plaats in de finale. En ik vind het zelf wel een heel mooi liedje. Even heel wat anders dan bekende Songfestival Energieke Geweld. Maar juist een mooie ingetogen ballad. En die komt van Anouk. Bird staat in de alle 1300 goedlijst op 628.

Altijd gevaarlijke. Om een liefdesliedje te schrijven voor je partner, zeker als artiest. Want ja, als het dan geen stand houdt, dan wordt het toch al snel te pijnlijk om te spelen. Dat had Billy Joel dus ook met She's Always a Woman. Hij schreef het namelijk voor zijn allereerste vrouw, maar dat huwelijk liep dus op de klippen. En dus heeft hij het jarenlang niet gespeeld tijdens concerten. Maar ja, uiteindelijk kan je dat natuurlijk toch niet maken, hè, om een van je grootste hits niet te spelen. Dus op een gegeven moment begon hij er wel weer mee. En toen hij dan klaar was met She's Always a Woman te spelen, sprak hij daarna het zinnetje: And then we got divorced. Ja, je moet toch een beetje de humor erin houden als artiest. Billy Joel hoorde je in de alle 1300 goed op 627 met She's Always a Woman. En wij gaan nu naar een Gelderse artiest in de lijst. Want als je de Gelderlanders vraagt wat zijn je favoriete liedjes, dan krijg je natuurlijk ook Gelderse trots. Zoals bijvoorbeeld Belinda Kinnar uit Braamt. Ze staat maar liefst 6 keer in de lijst.

dit liedje is eigenlijk super nieuw. Het is pas 2 maanden oud, dus het staat er voor het eerst in. In de alle 1300 goed hoor je nu Het is mijn leven op 626.

0: alle 1300 goed. De 1300 allerbeste. Op Radio Gelderland.
1: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme-mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeke, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme-mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Het is 3:05. Je luistert naar Radio Gelderland. Het is een grijze dag en af en toe valt er wat lichte regen. Later in de middag trekt er een gebied met stevige regen over, maar daarna wordt het droog. Want vanavond maken de wolken en buien plaats voor brede opklaringen. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. De politie is op zoek naar de bestuurder van een zwarte Volkswagen Polo na een ernstig ongeval op de Graaf Reinaldweg bij Herwijnen. Twee mannen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, terwijl de politie getuigen zoekt om de toedracht te achterhalen. En treinreizigers tussen Arnhem, Driebergen, Zeist en Rhenen moeten rekening houden met flinke hinder. Door werkzaamheden bij station Wolfhezen rijden er 4 dagen lang geen treinen tussen Driebergen, Zeist en Arnhem Centraal. De treinen rijden van dinsdag 20 tot en met vrijdag 23 oktober tussen Arnhem, Driebergen, Zeist en Rhenen dus niet. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de verkeerssituatie in de provincie. Je krijgt van mij de langste files van de ANWB. Die staan op de A2, Amsterdam richting 's-Hertogenbosch. Tussen Utrecht, Leidse Rijn en Beest heb je 29 minuten vertraging. Dan de N225, Rhenen richting Oosterbeek. Tussen Ede en de aansluiting met de A50, 36 minuten vertraging. En als laatste, de N225, Oosterbeek richting Rhenen. Tussen Wolfhezen en de aansluiting met de A50 heb je nog eens 30 minuten vertraging. En zometeen gaan we verder met de alle 1300 goedlijsten met onder andere Marco Borsato en Frans Duits.
5: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
5: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
6: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
5: voordeeluitjes.nl. Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
11: Goed voor het water
10: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-crv.nl en maak morgen mee.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Alle 1300 goed. Desiree van der

Marco Borsato met het water op 623 in de alle 1300 goedlijst. En dit half uur barst het van de Nederlandse artiesten. Net nog Frans-Duits, Marco Borsato dus. En ook nog Boudewijn de Groot komt eraan en Benny Nijman. Allemaal staan ze in die alle 1300 goedlijst. De lijst met jouw favoriete liedjes waar jij op hebt gestemd. En langzaam tellen we af naar de nummer 1. Maar nee, zover is het nog lang niet, joh. Want we gaan eerst naar 622. En daarvoor duiken we in de jaren 80. En dat doen we met de man die in de 80's 9 top 40 hits scoorde. En dit was er eentje van. Het heeft zo'n heerlijk baslijntje van die fijne synthesizers en die warme stem vol soul van Billy Ocean. Dit is Red Light in de alle 1300 goed.

0: Ondanks dat het de muzikale smaak van Gelderland is, staat ook Ode aan Maastricht erin van Benny Nijman op 621. En bij ons aangeschoven is een nieuwe stem van Weerplaza en dat is Verena. Verena, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat gaat het weer nog doen vanavond?
1: Ja, het is zoals vandaag een grijze dag en ook vanavond blijft het nog lang bewolkt met ook enkele buien die over de provincie trekken. Maar na die buien, dan klaart het wel op en dat betekent dat het in de nacht juist behoorlijk afkoelt. Er zijn minima van 7 graden mogelijk.
0: En wat zie je voor de rest van de week? Want ik las iets van zomerse temperaturen nog mogelijk.
1: Ja, vanaf morgen hebben we echt een nazomerse periode. Morgen is het 18 graden met veel zon. Maar vooral donderdag en vrijdag is het dan echt warm voor de tijd van het jaar. Met maxima rond 20 graden.
0: En zie je dat in het weekend dan weer gaat afnemen? Of blijft het toch nog een beetje nazomers weer?
1: Nee, vanaf vrijdagmiddag dan trekken er buien over. En daarna gaat de temperatuur weer omlaag. Dus in het weekend is het weer wat frisser met temperaturen rond 15 graden. En af en toe ook een bui.
0: Dus als je nog wat leuks wil doen buiten, dan moet je het de komende dagen van nemen, begrijp ik.
1: Ja, eigenlijk wel. Vooral donderdag is een hele mooie dag.
0: Nou, helemaal goed. Dat schrijven we bij deze op. Dankjewel, Verena.

0: de kam van de weg.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
3: Een dagje kunst en culinair genot? Bezoek het Lalique Museum in Doesburg. Bekend om de unieke glaskunst en juwelen. Geliefd om de lunch en mooie cadeaus. LaliqueMuseum.nl.
4: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Kermis in Bocholt. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De Kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
5: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
6: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
7: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: En dan nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de langste files van de ANWB. Die staan op de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Beest heb je 33 minuten vertraging. Dan de A12, Utrecht richting Duitse grens. Tussen knooppunt Waterberg en Zevenaar, 27 minuten vertraging. Ook nog een file op de A50, Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Grijsoord en Valburg, 21 minuten vertraging. En als laatste, de N225 Rhenen richting Oosterbeek. Tussen Ede en de aansluiting met de A50 heb je nog eens 28 minuten vertraging. En zometeen gaan we verder met de alle 1300 goedlijst. Met onder andere Creedence Clearwater Revival en ook nog de Bee Gees.
11: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel.
12: Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
13: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
12: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
14: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
15: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
19: Hey Remon!
20: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
19: Hey Remon!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
22: En als je huur verandert?
21: Pas het zelf aan.
23: En als je gaat samenwonen?
21: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Alle 1300 goed. Met Desiree van der Heijden.

0: A Creedence Clearwater Revival. In Amerika waren ze de eeuwige nummer 2. Maar liefst 5 keer scoorden ze een nummer 2 hit. Maar die nummer 1 die bleef helaas altijd voor ze uit. Ja, en ik moet heel eerlijk bekennen, bij ons gaan ze het ook niet redden. De hoogste positie dat ze in de lijst staan is nummer 59 met Bad Moon Rising. Nu hoorde je Creedence met Looking Out My Backdoor op 617 in de alle 1300 goedlijst. En we gaan nu naar een liedje wat gedroomd is. Ja, Roy Orbison zei echt dat hij in slaap viel en dit liedje tot hem kwam. En toen hij wakker was, toen heeft hij het in 20 minuten opgeschreven. Ik denk ook dat het daardoor komt dat er niet echt een refrein in zit. Want hij zingt het waarschijnlijk zoals het in zijn slaap voorbij kwam. Als een soort verhaaltje wat heel rustig begint. Roy Orbison met In Dreams hoor je nu op 616.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle

0: ook gewoon van Limburg. Want de band Rowan Hesse kom je nog twee keer hoger in de alle 1300 goedlijst tegen. Nu hoorde je ze op 615 met Auto Vliegtuig. En dat betekent dat wij doorgaan naar 614. En daar staan Rolf Sanchez en Emma Heesters. En daar is op gestemd door Trudy uit Huissen, Jolanda uit Nijmegen en ook Wil uit Olst. Wil, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Desiree.
0: Jij hebt gestemd op Pa Olvidarte van Rolf Sanchez en Emma Heesters. Waarom die plaat?
1: Nou joh, dit is toch een plaat waar je niet bij stil kunt blijven zitten. Dit
0: ja.
1: is toch zo fantastisch. Ga een stoel swingen, ga gewoon swingen. Laat de aardappels de pan uitvliegen. Kan me niet schelen, maar het is zo'n hartstikke leuk lied.
0: En de zon gaat er meteen van schijnen, hè? Zelfs als het gewoon een druilerige middag is.
1: Ja joh, ja. Als je zelf dan niet een zonnetje in huis bent, dan word je dat wel.
0: Nou, dan gaat dat bij deze helemaal goed komen met Pa Olvidarte. Dankjewel.
1: Oké, fijne uitzending.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruin Makelaars.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
0: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
5: Het is 6:03. Je luistert naar Radio Gelderland. Vanavond klaart het breed op vanuit het westen en de nacht verloopt droog met temperaturen dalend naar 8 graden. Morgen wordt het een fraaie najaarsdag met zon en stapelwolken en wordt het 18 graden met een matige zuidwestenwind. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. De politie is op zoek naar de bestuurder van een zwarte Volkswagen Polo die op dinsdag 6 oktober betrokken was bij een zwaar ongeluk op de Graaf Reinaldweg bij Herwijnen. Bij het ongeluk raakte een 26-jarige man uit Gorkum en een 30-jarige man uit Pijnakker zwaar gewond en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. En in Alem worden 39 woningen gebouwd nadat de gemeenteraad van Maasdriel het plan heeft goedgekeurd. Wethouder Wiegers is blij met de variatie aan woningen en prijsklassen wat kansen biedt voor woningzoekenden in de regio. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Het is druk met meerdere files. Je krijgt van mij de langste van de ANWB. Die staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit 's-Hertogenbosch-West en Waardenburg. Heb je 29 minuten vertraging. Dan nog een keertje de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch, tussen Utrecht-Papendorp en Beest. Heb je 33 minuten vertraging. En dan de N225 Oosterbeek richting Rhenen, tussen Wageningen en Rhenen. 31 minuten vertraging. En ook nog op de N325, Duitse grens richting Arnhem, tussen Ubbergen en knooppunt Ressen naar de A15 richting Bemmel, 28 minuten vertraging. En als laatste, de N325, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen, tussen knooppunt Velperbroek en Elde heb je 44 minuten vertraging. En zometeen gaan we verder met de alle 1300 goed, met onder andere Frank Boeien en Treintje Oosterhuis.
6: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
6: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
8: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
15: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
16: En als je huur verandert?
15: Pas het zelf aan.
17: En als je gaat samenwonen?
15: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
18: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer van minder. Simpel.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Alle 1300 goed. Desiree van

0: Nijmeegs trots, Frank Boeien met Koud in mijn hart staat natuurlijk in de alle 1300 goedlijst. En aanstaande zondag komt hij langs, hè, tijdens het laatste uur van de lijst. En ik zou zeggen, kom ook vooral langs, want je kan er gewoon gratis bij zijn. We maken het hele weekend live radio vanuit Café Jans in Arnhem. Dat zit naast Muzis. En we hebben een leuke huisband. We presenteren daar dus live het einde van de lijst. En er zijn muzikale gasten zoals Frank Boeien, maar ook Rutger van Barneveld, Dick van Altena. Ze komen allemaal langs en hopelijk zie ik je dit weekend daar. Eerst gaan we nu naar plek 611 in de lijst. En daar is opgestemd door onder andere René uit Arnhem. René, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: René, ik ga jouw allereerste single draaien. Welke is dat?
1: Dat zijn de Fortunes met You've Got Your Troubles.
0: En weet jij nog?
1: Dat weet ik nog heel goed.
0: Ja, weet je nog het moment dat je hem kocht?
1: Ja, die kreeg ik voor mijn 11e verjaardag. Ik denk, ja, mijn 11e, ja, 1965. Dus dat denk ik ongeveer. En die kreeg ik samen met een Philips pick-upje. Met zo'n los dekseltje op die draaitafel. Ja, dat was een geweldige ervaring in die tijd.
0: En toen heb jij dat liedje dus eindeloos op dat pick-upje gedraaid?
1: Ja, ik draai hem nog steeds. Ik heb dat singeltje nog steeds.
0: Nee joh, je hebt hem gewoon nog. Valt hij niet uit elkaar inmiddels?
1: Nee. In het favoriete expresshoesje. Hij is gewoon netjes.
0: Oh, wat geweldig. Dus dat singeltje wat jij kreeg op je 11e verjaardag, dat heb je nog steeds. Mag ik vragen hoe oud je nu bent?
1: Ik ben nu 72.
0: 72, moet je nagaan hoe lang dat singeltje al meegaat. Ja. En wat heb jij als jij dat liedje draait? Hè? Wat voel jij dan van binnen? Wat is dan dat je denkt, oh, dit vind ik toch een mooi liedje en daarom moet hij in die alle 1300 goed?
1: Ja, gewoon herinneringen, hè? Aan je ouders, aan een pick-upje. Dat komt allemaal terug dan.
0: En zette jij hem ook wel eens te hard en dat je ouders dan zeiden, nou René, jij moet echt zachter dat geluid.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat hoort erbij, hè?
0: Ja. Oh, wat ontzettend goed. Nou, hij staat erin, hij heeft de alle 1300 gehaald. Mede dankzij jouw stem staat hij op 611. René, dankjewel.
1: Fijne middag.

Tom Petty en The Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance hoorde je op 610 in de alle 1300 goed. En ik kan me nog goed herinneren dat ik als 8-jarig meisje voor het eerst de film Abeltje zag. Natuurlijk van dat bekende boek van Annie M.G. Smit, waarin dan Abeltje op die verboden knop in de lift drukt en ze gaan ineens zo bam door dat dak van het warenhuis en vliegen ze dan naar New York. Magisch vond ik dat als kind. En dit was de filmsoundtrack. Treintje Oosterhuis hoor je nu met Vlieg met me mee op plek 609 in de lijst.

Laat Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

Electric Light Orchestra, Sweet Talking Woman hoorde je op 608 in de alle 1300 goedlijst. En morgen gaat die lijst natuurlijk verder om 6 uur 's ochtends bij Frank, met onder andere Elton John, The Beatles en ook Tina Turner en David Bowie. Eerst heb ik nog een nieuwe artiest in de lijst en daar ben ik zelf ook heel erg blij mee. Want zij is mijn meest beluisterde artiest van vorig jaar en ik gok dat dat dit jaar wel weer zo gaat zijn. Want ik krijg gewoon geen genoeg van dit liedje. Ik heb het misschien al wel, ik denk wel zo'n 100 keer gehoord. En ook Indy uit Zevenaar is groot fan van het liedje, want hij zegt: ik ben een beetje verliefd op Olivia Dean. Ja, heel eerlijk, wie niet? Hij stemde net als ik op Man I Need op 607.

0: bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
1: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon... Natuurlijk, met Corendon.
3: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
8: Voordeeluitjes.nl. Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
8: Voordeeluitjes.nl. Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Kermis in Bocholt. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
16: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
17: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
18: En als je huur verandert?
17: Pas het zelf aan.
19: En als je gaat samenwonen?
17: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
20: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
3: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem op Radio Gelderland.

0: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
1: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
0: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op Scootmobiel Centrum.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
6: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: maar 20 minuten van Enschede.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
3: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
2: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
4: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
2: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
1: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
3: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
1: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische Turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten, maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

1300 goed. Komend weekend 17 en 18 oktober ben jij van harte welkom. Niet alleen op de radio, maar ook live in onze speciale studio op locatie. Kom langs, geniet van live optredens, zing mee, speel mee en win leuke prijzen. Je vindt ons midden in Arnhem, live vanuit Jans Food & Wine Bar.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
2: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn er ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
1: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hekaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
3: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
1: Of er gegevens zijn gestolen bij de hekaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland. Non-stop.

1300 goed. Komend weekend, 17 en 18 oktober, ben jij van harte welkom. Niet alleen op de radio, maar ook live in onze speciale studio op locatie. Kom langs, geniet van live optredens, zing mee, speel mee en win leuke prijzen. Je vindt ons midden in Arnhem, live vanuit Jans Food & Wine Bar.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
2: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hired thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
1: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
3: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
1: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De IND hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphop-legende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te spreken over zijn betrokkenheid bij de dood van Tupac. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Hij ziet Rusland als agressor nummer 1. Dat land voert volgens hem een oorlog met niet-militaire middelen om te voorkomen dat de NAVO militair reageert. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. PSV-aanvaller Perisic miste in de eerste helft een penalty. De Oranje voetbalsters wonnen vanavond wel. In Tilburg werd het 3-0 tegen Hongarije. Omdat de heenwedstrijd al met 8-0 was gewonnen, plaatsten ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië, dat vanavond won van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
0: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Een robot heeft in Keulen een 16-jarig meisje aangerand. Twee jongens bedienden het ding van afstand en ze zonden zelfs beelden live uit. Vastbinden die jongens dezelfde robot erop af, die het meisje nu mag besturen en dan flinke klappen onder de gordel toestaan. Goedenavond, welkom bij het Oog. Jarenlang werd er in Groot-Brittannië gesteggeld over Brexit. Nu wakkert de liefde voor Europa toch weer aan. Return is nu het nieuwe codewoord. Mogen wetenschappers zich vrij uitspreken over hete hangijzers in het land? Sander Otte, hoogleraar aan de TU Delft, vindt van wel. Het orgel in de Oude Kerk in Amsterdam is 300 jaar oud. Matteo in Bruno bespeelt het al bijna 30 jaar en raakt nog altijd in vervoering. De Eerste Kamer probeerde er vandaag een strenger asielbeleid door te krijgen. En politiek verslaggever Wilman Borgman vervroeg daarop de politici. En veel schappen waren leeg in de supermarkt vanwege de hek. Maar spruitjes bleken nog volop verkrijgbaar. Culinair journalist Karin Luiten houdt een pleidooi voor de zo stinkende groenten. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 13 oktober.
2: Opnieuw een dag met problemen bij Albert Heijn.
3: Lege schappen, boodschappen die je wil hebben, die zijn er niet.
2: En tja.
4: Het is natuurlijk super vervelend. Ik bedoel, dat zoiets kan en zoveel gevolgen heeft, dat is wel akelig.
2: Ja, en wat moet je dan eten?
5: Stokbroodje,
6: ja.
5: Wat Snickers, wat hamburgertje.
2: Of
7: de laatste keer.
2: Daar nam niet iedereen genoegen mee.
8: Dus vandaar even naar de Jumbo.
2: Naast zorgen over de boodschappen zijn die er ook over ICT zelf.
9: Ik vind het heel eng wat er allemaal gebeurt. Iedere gek kan maar een aanval doen en wij zijn de klos.
2: Albert Heijn lijkt slachtoffer van een hekaanval. Premier Jette noemt het goed dat het bedrijf heeft ingegrepen.
10: Laat nogmaals zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich ook goed weren tegen cyberonveiligheid.
2: En volgens deze topvrouw van de supermarkt wordt de ICT langzaam weer opgestart.
11: Daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelfora. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
2: En dus is de verwachting dat de winkels weer snel vol liggen.
12: En anders gaan we uit eten.
2: Meldpunt Veilig Thuis zegt het werk niet meer aan te kunnen.
13: Maar op dit moment zijn het er zoveel en is het werkdruk zo hoog, zijn de wachtlijsten zo hoog, dat wij zeggen dit is niet meer houdbaar.
2: Zo'n 11.000 meldingen zijn nog niet afgehandeld.
14: Wijlen met de kraan open, zo voelt het wel echt.
2: En Veilig Thuis noemt de situatie niet langer verantwoord.
14: Tegen de tijd dat de hulpverlener daar binnenkomt, zeggen de mensen laat maar, ik heb geen behoefte meer aan. En dan begin je eigenlijk weer van vooraf aan.
2: Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan.
15: Het is bijna ondenkbaar. Het is heel surrealistisch om je te realiseren als je hier staat en je loopt door de experience, dat het gaat sluiten, dat het straks niet meer is.
2: De opvang had zelf gerekend op financiële steun van de gemeente in de provincie, maar die komt er niet.
16: Als iets Lauwers oog op de kaart moet zetten, moet dit het toch zijn. Zo prachtig, educatief en voor die zeehonden. Dit kan toch gewoon niet zomaar over zijn.
2: Als het centrum failliet gaat, worden er geen zeehonden meer opgevangen. Tot groot verdriet van oerzeehondenmoeder Leni het Hart.
17: Het gaat nooit meer onder duim. Het is een verdienmodel geworden. En ze hebben zich van alles bij voorsteld. Dit was gedoemd te mislukken.
2: Een groep jongens uit Ede moet hun zelfgebouwde boomhut afbreken. Een buurtbewoner heeft bij de gemeente geklaagd. Ambtenaren kwamen langs en zeiden
18: spijkers in de boom. Dat mochten ze niet en het is op de plek van de gemeente.
2: Om te voorkomen dat de boomhut echt weg moet, verzamelen de jongens nu handtekeningen.
18: Wij willen gewoon.
19: Het is gewoon jammer.
18: Buiten zijn.
2: Ze hopen dat de gemeente het besluit terugdraait en dat de hut alsnog mag blijven.
20: Wij willen onze bomen terug.
1: Dit was Nieuws Vandaag.
19: Dus.
1: In de media.
19: Ja, dat. Dus.
2: En dan nu de krant van morgen, uitgezocht door Levi van Eck.
21: De rol van boswachters verandert, lezen we in NRC. Steeds vaker hebben ze te maken met afval en drugsdumpingen, stroperij en daklozen die in het bos wonen in tenten. Het zorgt voor extra druk op boswachters die vaak niet zijn opgeleid om met dit soort problemen om te gaan. Ze voelen zich soms meer mensenwachter dan boswachter, geven ze aan.
2: Staatsbosbeheer wil daarom meer groene boa's inzetten. Die kunnen handhaven, maar daarvoor krijgt de organisatie niet genoeg geld van de overheid. En dus moeten ze nu kiezen waar ze wel of niet op handhaven. Dus als je even niet oplet, staat er zo weer een tentenkamp, vertellen de boswachters.
21: Na de hekaanval of poging daartoe bij Albert Heijn vraagt Trouw zich af hoe kwetsbaar ons voedselsysteem eigenlijk is. Voor cybersecurity-expert Erik de Jong is het duidelijk: behoorlijk kwetsbaar. Als één schakel uitvalt, is dat direct voelbaar, vertelt hij in de krant.
2: Hoogleraar logistiek Jan Franso zegt dat supermarkten pas sinds kort beseffen dat ook zij doelwit kunnen zijn. Daar moeten ze zich volgens hem beter op voorbereiden, met noodaggregaten bijvoorbeeld. Want als een ander land onze voedselbevoorrading wil platleggen, is het essentieel dat de toevoer van levensmiddelen doorgaat, benadrukt de hoogleraar.
21: Misschien mogen Britten binnenkort weer bier drinken op de tribunes van voetbalstadions, tenminste als het aan premier Andy Burnham ligt. Hij noemt het oneerlijk dat voetbalfans geen bier mogen drinken, terwijl cricket- en rugbyfans dat wel mogen. Het verbod geldt sinds de jaren 80 en was een maatregel tegen voetbalgeweld. De Volkskrant schrijft erover.
2: Toch zijn de meningen erover verdeeld. Sommige fans vinden het prima en noemen het zelfs een beloning van goed gedrag. Want de grootschalige rellen uit de jaren 60, 70 en 80 zijn grotendeels verdwenen. Andere voetbalfans vinden het een slecht plan, omdat er nu veel meer gezinnen met kinderen op de tribunes zitten. Je hebt maar één zo'n biergooier in de buurt nodig en de rest van de dag stink je naar dat bier.
21: En journalist Lex Boon reisde af naar een plaats in Lapland, waar de mensen claimen in het officiële dorp van de Kerstman te wonen. Hij vroeg zich af, hoe kan een dorp de Kerstman, toch een fictief figuur, zich zo toe-eigenen? Ik was klaar om het te laten betoveren, maar de magie viel tegen, vertelt hij in het Parool.
2: Het kerstdorp is lelijk. Hotels en attracties zijn duur en binnen 100 meter van elkaar kun je twee kerstmannen bezoeken. Ze zijn er gewend aan influencers, maar niet aan kritische journalisten. Lex kwam achter verhalen over slechte arbeidsomstandigheden van elfen. En na zijn eerste bezoek kwam hij op een zwarte lijst.
21: Boon schreef alles op in een nieuw boek, het journalistieke verhaal Ho, Ho, Ho. En dat was niet makkelijk, want hoe stel je ook journalistieke vragen aan fictie? Hij kwam zelfs terecht in een juridische strijd tegen het kerstdorp, waar niemand zal toegeven dat de kerstman niet bestaat.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Moeilijk met Can I Call You Sometime. Dit voorjaar nog stemde de Eerste Kamer tegen een aanscherping van het asielbeleid. Vandaag deed het kabinet een nieuwe poging om dat wel voor elkaar te krijgen. Wilma Borgman in Den Haag. Hallo Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja, je bent er. Was even bang dat je niet was. Ja. Zeg, over welke aanscherping hebben we het nou eigenlijk?
1: Ja, dit gaat over de asielwetten van voormalig minister Marjolein Faber van de PVV. En je zei het eigenlijk al, die werden dit voorjaar weggestemd in precies diezelfde Eerste Kamer, omdat daar ook in stond dat illegaliteit strafbaar gesteld zou worden. En dat ging de Senaat te ver, maar met het wegstemmen van die wet werden ook twee andere aanscherpingen weggestemd. En die wilde de Eerste Kamer eigenlijk wel nog doorgevoerd zien. Dus twee daarvan heeft minister Van den Brink vandaag via een omweg opnieuw bij de Eerste Kamer verdedigd. En dan gaat het om de boetes die de IND moet betalen als een asielzoeker te lang op een beslissing moet wachten. En de andere is dat iemand eerder ongewenst verklaard kan worden als zijn procedure niks heeft opgeleverd en dat dus ook eerder uitgezet kan worden.
0: Ja, en hoe denken ze daar bij de Eerste Kamer over die wetten?
1: Ja, de Kamer heeft een paar uurtjes geleden, om een uur of negen was dat geloof ik, voorgestemd in meerderheid. Dus die zijn allebei aangenomen. Maar over de manier waarop dit allemaal is gegaan waren ze hier bepaald niet te spreken. Want die twee elementen waar ik het net over had, die zijn eigenlijk in een wetsvoorstel gefietst dat daar op zich niet zo heel veel mee te maken had. Dat was zelfs al een wetsvoorstel dat 11 jaar geleden al door de Tweede Kamer aangenomen was. Nou, dat kon niet door de Eerste Kamer, omdat er nog van alles aan vertimmerd moest worden, want de omstandigheden veranderden en de kabinetten veranderden ook. Dus steeds werd daar weer iets bijgehaald en iets afgehaald. Nou, dit kon er ook nog wel bij, was zo'n beetje de redenering, waardoor het een soort juridische kerstboom is geworden, die wet, waar van alles is opgehangen. Nou, daar vond de Eerste Kamer wel wat van, want daar letten ze natuurlijk ook op de kwaliteit van wetgeving. Maar ja, ze hadden haast en dus werd het door de vingers gezien.
0: Ja, dus die procedure die was niet echt ideaal. En hoe zit het dan inhoudelijk?
1: Ja, vooral

0: betere wagen.
1: Het feit is gewoon, de IND heeft een achterstand, die is groot, die is langdurig. En die heeft ertoe geleid dat als je gewoon kijkt naar het niet tijdig beslissen proces wat zich daar achterweg heeft ontwikkeld, dat ja, in mijn woorden gewoon compleet uit de hand gelopen is. En ik ga u cijfers noemen, omdat ik het zelf ook beter wilde begrijpen. Vanaf de periode januari 2024 tot afgelopen 11 mei 2026... hebben 143.190 personen een beroep niet tijdig beslissen ingediend. Dat zijn 230 beroepen per werkdag. Laat even op u inwerken. 230 beroepen per werkdag. En de IND heeft in 2025 79 miljoen aan dwangsommen uitgekeerd. En in de eerste 8 maanden van 2026 ging het al om een bedrag van 112 miljoen aan dwangsommen. Dus de vraag of dwangsommen een effect hebben op de uitvoering? Ja, een destructief effect. Want voor die 230 beroepen per werkdag moet de IND dus naar de rechtbank om daar zich over te verweren. Daarvoor een dwangsom te betalen. En misschien ga ik iets onpopulairs zeggen, maar dat geld is nog het minst erge van het hele verhaal. Het ergste van dit verhaal is dat het hele systeem daarmee plat is komen te liggen. Omdat de IND gewoon niet toekomt aan het tijdig beslissen.
0: Ja, dus het hele traject rondom die dwangsommen, het naar de rechtbank gaan en de dwangsommen bepalen ook, dat kost de IND zoveel tijd dat het ten koste gaat van het eigenlijke werk, zegt de minister. Nou, de Senaat Wilfried die steunt hem daarin. Dus die dwangsommen die worden verleden tijd en ook al op heel korte termijn.
2: Ja, maar is die, laat ik zeggen, stok achter de deur dan helemaal niet meer nodig?
0: Ja, die IND kan gewoon niet harder lopen, zegt de minister. Of je daar nou een dwangsom op legt of niet. Voorstanders van die dwangsommen in de Eerste Kamer zijn bijvoorbeeld Pro en Volt ook, de Partij voor de Dieren, de SP. Die noemen de afschaffing ervan symptoombestrijding. Zij zeggen niet, de dwangsom is het probleem, maar de IND is het probleem. Althans, de omstandigheden bij de dienst die voor die vertraging zorgen. Pro-senator Noortje Thijssen die legt het uit aan Martin van Rooyen van 50+.
3: Het gaat hier ook om de rechtsbescherming van mensen. En het zijn mensen die ook in een kwetsbare positie zitten, in afwachting zijn, die ook zelf gebaat zijn bij snelle procedures, bij eerder duidelijkheid. En op het moment dat dat niet geboden is, ja, dan hoort de overheid daar ook in tegemoet te komen. En wij zien dat niet als weggegooid geld. Wij zien dat als bescherming in een democratische rechtsstaat.
4: Maar vindt u niet, als het nou nog beperkte dwangsommen zouden zijn met een maximum, maar er gaan 10.000 euro's naar bepaalde individuen, zonder dat dat tot iets leidt, behalve dat het vaak ook in verkeerde zakken komt en ook nog kan worden gebruikt om weer rechtszaken te beginnen tegen de overheid.
3: Er kan ook misbruik van gemaakt worden. Daar zijn wij op tegen. Maar het is niet zo dat het principe van de dwangsom alleen maar misbruik is. Dus alle verdachtmakingen daarnaar, die werpen wij van ons af. Wij geloven erin dat ze een functie hebben, dat het doel ook overeind moet blijven. En dat als het problemen geeft, zoals nu ook het geval is, daar lopen wij ook niet van weg, dan moeten die problemen worden opgelost. Maar dat is niet het wegnemen van een symptoom. Dat is het hele systeem weer laten functioneren. En daar schort het nu aan.
0: Ja, dat zegt Noortje Thijssen van Pro dus. Breng de IND gewoon weer op volle sterkte. Want dan kunnen de aanvragen wel op tijd worden behandeld, zeggen ze daar dus. Maar goed, Pro mag er tegen zijn, andere partijen ook. Maar een meerderheid in de Kamer heeft er dus net wel een ja tegen gezegd.
2: Wilma, de vorige keer dat deze aanscherping in de Eerste Kamer ter sprake kwam, werd die weggestemd. Hè?
0: Ja.
2: Ook omdat D66, CDA tegen waren. En nu stemden die twee partijen voor. Waar zit dan dat grote verschil?
0: Ja, dat grote verschil zit hem in het onderdeel dat uit de wetten van Faber is gehaald. Namelijk de strafbaarstelling van illegaal verblijf. De hulp ook aan mensen die hier eigenlijk niet mogen zijn. Dat zorgde voor die tegenstem in het voorjaar. En aangezien dat nu van tafel is, konden CDA en D66 nu instemmen met de afschaffing van die dwangsom, ook met dat eerder ongewenst verklaren. En daarmee kun je toch wel zeggen, heeft minister Van der Brink ook politiek een overwinning geboekt. Al verdient de gang van zaken niet de schoonheidsprijs, moest hij ook na afloop toegeven.
1: Ik heb gezocht naar de snelst mogelijke manier, omdat ik zo duidelijk wil maken dat dit kabinet staat voor grip op migratie. En dan heb je soms even bij elkaar te brengen wat misschien normaliter niet bij elkaar gebracht zou worden. Maar nu maken we wel duidelijk, wij willen grip op migratie. En dat betekent meer terugkeer, snelle straffen als mensen niet meewerken aan terugkeer, afschaffen van de dwangsommen, mensen ongewenst verklaren. Ja, het hoort er allemaal bij om meer grip op migratie te krijgen.
0: Ja, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En ja, hij heeft nu wel wat hij wilde, dus het was het waard, wilde hij maar zeggen, Wilfried.
2: Ja. Dankjewel.

0: I'm Gonna Tear Your Playhouse Down, gezongen door Anne Peebles. Morgen verschijnt een rapport van de KNAW over wat je als wetenschapper kunt zeggen in het publieke debat. Waar ligt voor jou nou de grens? En ja, wat maakt het uit? Sander Otte is hoogleraar kwantumfysica aan de TU Delft, woordvoerder van Scientist Rebellion en ook nog eens Extinction Rebellion. En meerdere keren ook meegedaan aan de bezetting van de A12. Dus ook vastgeplakt gezeten op het asfalt, of dat niet?
1: Nou, dat wordt vaak gezegd, maar de meeste mensen plakken niet vast. Nee hoor, ik heb me nooit vastgeplakt.
0: Oké. Wat was nou het moment dat je besloot om zelf in actie te komen tegen het klimaatbeleid en je aan te sluiten bij Extinction Rebellion?
1: Was 3 jaar geleden. Ik was natuurlijk al veel langer bezorgd. Maar 3 jaar geleden was het moment dat de oceaantemperaturen plotseling een hele grote sprong maakten. Die gingen natuurlijk altijd wel omhoog. Maar in 1 jaar leek het alsof er 10, 20 jaar voorbij vlogen in opwarming. En iemand stuurde me die grafiek door. En ik kijk daar dan met de blik naar van een natuurkundige. En hij sloeg als een bom in, hè, die grafiek. Ik schrok enorm.
0: Ja.
1: Dan ga je toch nadenken van wat gebeurt er nu? Ik had het gevoel, er komt iets op ons af. We gaan nu een nieuwe fase in, zeg maar, die niet voorspelbaar is. En dat heeft een enorme impact gehad voor mij. En dat was eigenlijk het moment dat ik besloot zelf in actie te komen.
0: Maar denk je dan ook eventjes bij jezelf van, goh, ik ben hoogleraar, verantwoordelijke functie. Moet ik dit even gaan overleggen met de universiteit?
1: Nee, dat eerste stukje wel. Ik ben een hoogleraar en ik heb een verantwoordelijke functie. En juist daarom vind ik dat je dat gewoon moet doen. En dan denk ik altijd, je kan beter je kan beter vergiffenis vragen dan toestemming vragen. Je moet het gewoon doen.
0: Ja. En waarom vind je dat je het moet doen? In je functie heb ik het over. In privé snap ik het.
1: Helder. De wetenschap is ontzettend duidelijk over het klimaatprobleem al decennia. En wat er op ons afkomt is van enorme proporties, enorme bedreiging voor de veiligheid en de stabiliteit van onze maatschappij. En de politiek doet verreweg onvoldoende, eigenlijk vrijwel niks. Jaar in jaar uit. En op het moment dat je als wetenschapper dat ziet, en je weet wat er gaat gebeuren en je komt dan niet in actie, dan vind ik eigenlijk dat je faalt in je verantwoordelijkheid als wetenschapper.
0: Ja. Nou komt morgen de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen met een rapport over hoe wetenschappers zich moeten gaan gedragen. Waar ligt voor jou de grens eigenlijk? Hoe gedraag je je?
1: Je moet natuurlijk altijd vreedzaam. Dat is het allerbelangrijkste bij een demonstratie. En dan als het gaat om hoe verhoud je je tot je expertise. Daar zie ik eigenlijk voor mezelf 4 verschillende niveaus waarop ik kan handelen. Ik ben natuurlijk burger als allereerst, dat is allemaal. Vervolgens ben ik wetenschapper, dan ben ik beta-wetenschapper. En pas in laatste instantie ben ik kwantumfysicus. En als ik voor het klimaatbeleid demonstreer, dan doe ik dat natuurlijk niet in mijn hoedanigheid als kwantumfysicus. Maar juist wel in die 2 tussenliggende lagen. Dus wetenschapper en beta-wetenschapper. En ik vind dat je juist in die lagen hebben wij een belangrijke boodschap te brengen. Als wetenschapper weet je hoe wetenschap werkt, hoe dat tot stand komt en hoe betrouwbaar dat is. En ook als beta-wetenschapper, met name aan de TU Delft, weet ik natuurlijk het een en ander over technologie. Ja. Wat de verschillende technologische toepassingen en oplossingen zijn en hoe realistisch of niet.
0: Maar weet je ook genoeg van klimaatverandering dan? Of vind je dat helemaal niet belangrijk?
1: Nee, dat is zeker belangrijk, ontzettend belangrijk. Kijk, ik kan natuurlijk net als iedereen de IPCC-rapporten lezen. En ik denk dat ik ze met mijn achtergrond als natuurkundige ook nog wat beter kan begrijpen dan de meeste mensen. Of in ieder geval sneller tot me kan nemen. Daarnaast sta ik in contact met allerlei klimaatwetenschappers. Ik kom goed beslagen ten ijs. En op het moment dat het inhoudelijk lastig wordt, zeg ik heel eenvoudig, luister naar de klimaatwetenschappers. Luister niet naar mij, luister naar de klimaatwetenschappers. En dat zeg ik als wetenschapper, omdat ik vind dat op het moment dat het over mijn vakgebied zou gaan, zouden zij ook naar mij wijzen. Ja.
0: Maar je kent misschien wel het fenomeen, je ziet het wel eens in talkshows, niet altijd hoor, dat er mensen zitten die naar iets wordt gevraagd waar ze helemaal geen expertise in hebben. Dat je denkt van, goh, waarom wordt die vraag gesteld en waarom moet er antwoord op komen? Een zanger die antwoord moet geven op klimaatverandering.
1: Ja, goed.
0: Zeg niet dat je zingt hoor.
1: Nee. Nou, dat is het uiteindelijk. Kijk, zolang het maar duidelijk is voor de luisteraar of de lezer of met wie je te maken hebt in het publiek, wat je achtergrond is, dan is het volgens mij in orde. Dus ik zorg altijd, ik ga nooit zomaar spreken als professor Dr. Sander Otte. Ik zeg altijd, ik ben Sander Otte, hoogleraar kwantumfysica of hoogleraar technische natuurkunde. Ja. En dan is het duidelijk voor degene die luistert wat is de achtergrond en hoe moet ik dat, wat er vervolgens gezegd wordt, hoe moet ik dat inschatten?
0: Ja, maar stel nou, je bent aan het werk en je staat in een collegezaal, ja. En er is de dag ervoor net iets gebeurd bij Extinction Rebellion. Zit, ja, vol in je hoofd, het bloed draait klok nog in het rond.
1: Ja.
0: En is dat ook een plek waar je het dan even over zal hebben? Heb je dat al gedaan?
1: Nee, ik vind de collegezaal, dat vind ik net nog een barrière die ik nog niet heb genomen. Want
0: dat klinkt alsof je hem wel wil nemen dan.
1: Nou ja, goed, kijk, het klimaatprobleem wordt alleen maar groter. En dus je verlegt steeds je grenzen. Maar op dit moment zeg ik nog bij de collegezaal, zeg ik, nou goed, ik doseer kwantumfysica of klassieke mechanica. Die studenten komen voor dat onderwerp. Dan vind ik dat niet het moment om ineens over te springen naar klimaatactivisme. Maar er zijn allerlei andere manieren waarop ik mijn studenten wel kan informeren. Ik schrijf columns voor Delta, dat is eigenlijk de universiteitskrant van de TU. En er zijn ook lunchlezingen, allerlei manieren. En dus ik wil wel dat mijn studenten weten dat ik dit doe.
0: Ja.
1: En dat ze weten wat er op het spel staat.
0: Ja.
1: Ja.
0: En een politieman die demonstreert in een politiekostuum. Dat is ook een statement, hè? Kun je je voorstellen dat jij ook zoiets doet? Tijdens een demonstratie?
1: Ja, dus wij dragen symbolisch witte jassen als wetenschappers.
0: Alsof je in een laboratorium werkt, zeg maar.
1: Ja, nou draag ik voor mijn werk nooit een witte jas, dus het is puur symbolisch, maar daar gaat het niet om. Dat is om ons te onderscheiden, om te laten zien, we zijn hier namens de wetenschap. We hebben ook een hele mooie banner waarop staat the privilege to know, the duty to act. Hè? Dus eigenlijk, we hebben gewoon de plicht om te handelen. En dat is hoe ik me onderscheid. Ik ben nog niet zo ver gegaan dat ik ook in toga ga demonstreren.
0: Nee. Waarom ligt daar de scheidslijn nu?
1: Nou, dat vind ik ook weer. Die toga die staat natuurlijk echt voor een bepaalde autoriteit. En ik vind dat je daar voorzichtig mee moet zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook daar sluit ik echt niet uit dat er een moment komt.
0: Maar wat ik nu allemaal zo hoor. Je bent hoogleraar, TU Delft. Je hebt statuur daarmee, dat kun je niet ontkennen.
1: Mm-hmm.
0: Loop je ergens tegen een grens op dat je verwacht dat op een gegeven moment de universiteit zegt van kerel, nu ga je echt een stap te ver? Heb je het al meegemaakt?
1: Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt.
0: Nee.
1: Nee. En iedereen weet op de TU dat ik dit doe. En ik neem echt mijn verantwoordelijkheid. Ik zorg altijd goed dat, wat ik net zei, dat mensen weten wie ik ben en met welke hoedanigheid ik daar sta. En op het moment dat ik serieuze klachten zou krijgen, dan zou ik eigenlijk de situatie omkeren en zeg ik, ja, maar hoor eens, waarom staan jullie er niet? Dit gebeurt toch? Gaan we nou ontkennen dat het probleem er is? En gaan we ontkennen dat het probleem zo groot is als dat het is? Dus ik ben daar niet zo bang voor, nee.
0: Nee. En als we het nu eens even omdraaien, dat er iemand, een collega van jou, is die zegt, joh, ik vind het allemaal maar geouwe hoer van die klimaatverandering, valt er wel mee. Het is nu alweer fris aan het worden, niks aan de hand, mm-hmm, met die hitte.
1: Ja.
0: En die gaat in een andere demonstratie meelopen. Die is misschien voor de PVV of een andere partij, meer aan de rechterkant. Hoe kijk je daar tegenaan? Want dat moet dan ook kunnen dus.
1: Nou nee, op het moment dat een wetenschapper dezelfde wetenschap gaat ondermijnen, dan moet dat niet kunnen.
0: Jij noemt het ondermijnen, maar voor hem is dat zijn mening, of voor haar?
1: Ja, maar dat gaat niet om een mening. Wetenschap is geen mening. Wetenschap is een feit. Of is gebaseerd op feiten.
0: Maar goed, hij baseert misschien die feiten op, of zijn idee op de feiten zoals hij ze leest.
1: Ja, sorry, maar deze discussie zouden eigenlijk al lang voorbij moeten zijn. Hè.
0: Dat is die niet.
1: Helaas niet. Maar dat is ook een van de problemen die we hebben in Nederland met het behandelen van dit probleem, van mm-hmm, dit onderwerp, is dat het steeds gepolitiseerd wordt en gedaan wordt alsof het een mening en kwestie is, maar dat is helemaal niet het geval. Er is overduidelijk sprake van.
0: En je spreekt je ook uit tegen de plannen voor defensie, hè? Volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Wat is je grootste grief?
1: Nou, mijn zorg is een beetje dat de wetenschappers snel aan het militariseren vanwege Oekraïne. Er is een rapport geweest of een advies van de AWTI naar de regering dat het hele kennisecosysteem zou moeten gemobiliseerd worden voor defensie. Mijn zorg is dat de universiteit dan eigenlijk wordt meegetrokken in een verhaal. Alsof Rusland de grootste dreiging is die we hebben.
0: Ja.
1: Terwijl je juist als universiteit moet uitzoomen en moet kijken.
0: Want Delft tussen haakjes werkt mee aan.
1: Dat is al gaande.
0: Technisch gezien.
1: Ja, ja, ja, en er is al een project gaande, ook grotendeels achter gesloten deuren, waar ik me ergere zorgen om maak.
0: Ja.
1: En juist een belangrijk element van academische vrijheid is ook dat een instituut moet niet een bepaalde zienswijze opgelegd kunnen krijgen.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat meegaan in dat militaire verhaal, alsof Rusland de enige en grootste dreiging is, vind ik een zienswijze die dan wordt opgelegd.
0: Sander, vind je niet dat je gewoon professioneel actievoerder moet worden?
1: Nou, ik voer actie vanuit professionele achtergrond. Dus in zekere zin ben ik dat al. Ja. Ja. Maar niet in de zin dat, want dat wordt wel eens gedacht, dat actievoerders op wat voor manier daarvoor gecompenseerd worden. Maar dat is natuurlijk niet het geval.
0: Nee. Ja. Nou goed, ik wens je met je hoogleraarschap en je actievoeren succes. Ik dank je wel voor je komst, Sander Otte.
1: Hartelijk dank.
0: De Britse premier Andy Burnham beloofde gisteren een serieuze dialoog aan te willen gaan over een hechtere relatie met de Europese Unie. Staat het VK het begin van een return, het Verenigd Koninkrijk. Hè? Correspondent Fleur Launsbach, opeens gaat het weer over Brussel in het Verenigd Koninkrijk. Is het onderwerp weer een beetje terug op de politieke agenda?
2: Ja, de afgelopen dagen zeker, terwijl er ook heel lang niet over werd gesproken. Hè, want het heeft zoveel verdeeldheid gecreëerd in dit land. En politieke chaos en heel veel wisselende premiers. Veel schade aangericht, maar toen daarna was het eigenlijk een hele tijd stil. Toen werd er echt niet over gesproken. En nu hebben we een nieuwe premier, Andy Burnham. En in zijn eerste partijtoespraak zei hij, we moeten gaan praten over dat het eigenlijk meer schade dan goed heeft gedaan, Brexit. Hij is eigenlijk de afgelopen dagen niet uit de krantenkoppen te slaan met opmerkingen over Brexit. En wil praten over een lange termijn plan, een lange toekomst, zeg maar. Hoe gaan we samenwerken met de EU? Dus eigenlijk het belangrijkste punt wat er nu echt anders is, is dat het Verenigd Koninkrijk nu voor het eerst sinds dat het uit de Europese Unie stapte een premier heeft die, ja, die echt zegt, ik ga dit gesprek weer aan over Brexit. Hè. Is het mislukt? Kunnen we iets beter doen? Moeten we het misschien terugdraaien? En dat is voor het eerst.
0: Zeg, nou was er ook nog iets anders. In de afgelopen dagen werd er gesproken over een eventuele Russische inmenging bij de Brexit, bij het referendum in 2016. Waarom komt dat nu opeens naar boven?
2: Ja, nou, dat verhaal van die Russische inmenging, dat is al heel lang iets wat gesuggereerd wordt, maar het is nooit bevestigd. En toen kwam Andy Burnham dit weekend op een podcast. Toen vloekte hij er opeens even uit van ja, toen ik aantrad als premier in augustus, dus deze zomer, heb ik het meteen even gevraagd aan de inlichtingendiensten. Was er nou wel of niet Russische inmenging bij dat referendum? En hij zei dus, ja, ik kreeg het antwoord, ja, dat was er. Maar vervolgens werd er eigenlijk niet echt doorgevraagd, oké, maar op wat voor manier, op welke schaal, wat heeft dat dan precies betekend en waar is het bewijs? Dus eigenlijk bleef het daarbij hangen. Toen heeft vandaag het hoofd van MI5, dus dat is de Britse AIVD, mm-hmm, die heeft inderdaad gezegd, ja, ik bevestig dit, dat is inderdaad wat er is gebeurd, maar het heeft weinig invloed gehad. Dus het zou dan zijn gegaan om bijvoorbeeld trollen op social media of weet je, anti-EU communicatie vanuit Moskou of berichtgeving of nieuwsberichtgeving of zo. Dus het is niet echt hele grote schaal. En we weten eigenlijk ook wel dat Rusland wel in de afgelopen 10 jaar wel vaker probeert om verkiezingen in het Westen te beïnvloeden. Dus dat is op zich niet nieuw. Dus de vraag is dan, waarom brengt Burnham dit balletje nou nu aan het rollen? Nou, ja, ik denk toch omdat hij dat Brexit-debat opnieuw wil openen. Dus als je gaat praten over of de Russen invloed hadden op de uitslag van het referendum, dan ga je natuurlijk eigenlijk ook meteen een beetje praten over hoe legitiem was dat referendum eigenlijk. En zijn Britten eigenlijk misleid? En ja, weet je wel, het past een beetje bij het argument dat mensen eigenlijk niet heel goed wisten waar ze toen voor stemden. Dus ja, daar dat gesprek zwengel je dan aan. Ja.
0: En er was een recente peiling. 59% van de Britten zegt, gaan we weer terug naar de Europese Unie.
2: Ja, dus Andy Burnham is ook zeker politiek heel slim. Want hij weet ook wel uit peilingen dat de meerderheid van de Britten inmiddels terug wil. Dat er eigenlijk geen politieke partij is op dit moment die daar echt voor pleit. Hè. Dus daar liggen ook gewoon kansen. Dus je kan eigenlijk gewoon extra stemmen winnen door dit gesprek weer aan te gaan. Dus hij is wat dat betreft natuurlijk politiek slim. Maar ja, ook economisch is het argument steeds sterker. We zien gewoon dat het schade heeft aangericht aan de Britse economie. Dat waarschijnlijk 4% kleiner is de Britse economie dan als het in de EU was gebleven. Dat blijkt ongeveer wel te kloppen met de verwachting en de voorspellingen. En ook strategisch is het natuurlijk een heel anders momenteel in de wereld, met een onberekenbare Amerika en een steeds agressiever Rusland, weet je. Dus het is natuurlijk ook strategisch handiger om dichter bij elkaar te kruipen.
0: En hoe wil Burnham dit aan gaan pakken dan?
2: Nou, Het zal natuurlijk niet morgen geregeld zijn. Nee. Er zullen best wel wat obstakels zijn. Maar hij zet op dit moment in voor op twee stappen eigenlijk. Dat is wat we nu weten van het plan van Andy Burnham. Stap 1 is, hij wil, er komt een EU-top, een EU-UK-top. Dat is op 20 november in Brussel. Dat is een top waarop het gesprek geopend zal worden weer door hem. Hij wil daar de relatie met de EU verbeteren. Hij wil een aantal concrete dingen soort van afronden die al langer in de lucht hingen. Dus bijvoorbeeld het handel in voedsel makkelijker maken, minder controles, handelbarrières wegnemen. Maar ook bijvoorbeeld afspraken over de, dat heet het Youth Experience Scheme. Dus dat is dat jonge mensen tussen de 18 en 30 heen en weer kunnen reizen en kunnen studeren. Dus dat EU, mensen uit de EU in het Verenigd Koninkrijk kunnen studeren en andere kant op ook. Dat is iets wat al langer speelt. Maar goed, dat zijn allemaal kleinere deals, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. En dan heb je de grotere stap en dat is zeg maar de toekomst. En dat gaat over dat Burnham moet zich nu op dit moment nog houden aan die twee grenzen die zijn voorganger heeft gesteld. Dat is dus, we gaan niet terug in de interne markt of de douane-Unie. Maar hij zegt, ik wil wel praten over wat gaan we doen in de toekomst. Dus misschien bij de volgende verkiezingen in 2029... gaan we dan zeggen, we gaan wel een referendum inzetten. Gaan we dan de Britten wel weer die keuze voorleggen. Dus hij wil echt, zeg maar, vanaf de top op 20 november... daarna wil hij eigenlijk heel actief het gesprek blijven voeren. Waar gaan we naartoe in de toekomst?
0: Ja, en dan heeft hij ook nog eens Macron en Sanchez mee. Want die hebben heel enthousiast gereageerd. Zeggen, kom maar op.
2: Ja, dat was even de eerste reactie inderdaad. Ja. De Franse minister van Financiën, Lescure, zeg je dat volgens mij? Die zei, kom maar helemaal terug naar de EU. Volgens mij, inderdaad, de Spaanse premier Sanchez, die zei, met open armen zullen we jullie ontvangen. Dus ja, je ziet al wel meteen wat enthousiasme. Maar het is natuurlijk, dat gaat natuurlijk nog helemaal niet over de details en wat zou het allemaal precies inhouden.
0: Nee, goed. En we praten ook alweer over 2029, dus 2-3 jaar verder. Ik zei net, Macron en Sanchez zijn enthousiast, maar hij is natuurlijk er ook wel echt afhankelijk van hoe de EU reageert, andere landen reageren en wat daar ook nog weer politiek gezien gebeurt in die landen.
2: Inderdaad, als er dan bijvoorbeeld een Nigel Farage weer aan de macht komt in het Verenigd Koninkrijk en die draait alles weer terug, dat alles dan voor niks zou zijn geweest, dat wil je natuurlijk niet hebben. Of aan de Europese zijde, als het niet meer Frankrijk niet meer het land van Macron is, maar van Le Pen, dan krijg je natuurlijk ook een hele andere houding naar het Europese project. Dus dat soort dingen zullen allemaal gaan meespelen in de toekomst. En dat is echt nog zeker niet beklonken allemaal hoe dat gaat lopen. Nee.
0: Fleur, ik heb een jaar of 8 meegemaakt dat Tim de Wit correspondent was. Daar heb ik zo'n beetje 8 jaar lang elke keer met hem over de Brexit moeten spreken. Dat hield maar niet op. Ik ben wel heel bang dat ik nu Fleur Lounsbach aan de lijn krijg en 8 jaar over de Britain moet kletsen met jou.
2: Ik kan het niet garanderen dat het gaat gebeuren. ik denk dat dit gesprek toch altijd nog wel...
0: Dit is een voorzichtige start. We hebben nog 8 jaar te gaan, denk ik.
2: Ja.
0: Dankjewel, Fleur Lounsbach.

Thomas Nicholas met Lost Love. Het orgel van de Oude Kerk in Amsterdam is echt wereldberoemd. En zaterdag viert de kerk de 300ste verjaardag van het zogenoemde Vater Müller-orgel.

0: even om in de sfeer te komen, hè. Uit Bach's Concerto BWV 1054. De laatste 30 jaar wordt het orgel bespeeld door een huisorganist, en die heet Matteo Imbruno. En Matteo is hier. Goedenavond, Matteo.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat ik nu hoor, is dit, ben jij dit ook?
1: Ja.
0: Ja?
1: Speel ik, ja.
0: Nou is dat nog ingewikkeld eigenlijk, het opnemen van zo'n orgel? Want het is zo'n gigantisch groot ding. En moet er dan bij al die pijpen een microfoontje zijn? Of is het meer... Is het gewoon de ruimte goed pakken?
1: Nee, het is de ruimte.
0: Ja.
1: En ik zou ook zeggen dat eigenlijk de ruimte brengt de klank van het orgel op leven.
0: Ja. Ja. Ja, want als die ruimte slecht zou zijn, als het geen kerk zou zijn, maar ja, een vierkante bak, dan klinkt het niet.
1: Nee, moet je echt een mooie akoestiek hebben en dan de klanken worden mooier en mooier. En de oude kerk heeft een prachtige akoestiek.
0: Ja.
1: We hebben een gewelf, die is in hout. Prachtig. Is er nog een beschilderd? Een hele hout hebben,
0: ja,
1: we.
0: Ja.
1: Met de schilderwerk uit de 15e eeuw.
0: Ja.
1: En is helemaal origineel nog. En de vloer, de zerken, die liggen op zand. En,
0: die dat is ook weer goed voor het geluid.
1: Ja, dan absorbeert alle slechte frequenties die onze oren...
0: De zerken liggen op het zand, wat goed.
1: Ja,
0: ja, ja. Hey, en dit orgel, meet je een orgel ook een beetje af aan de hoeveelheid pijpen die je ziet? Kun je zeggen, het is een groot orgel of een klein orgel? Hoe werkt dat?
1: Nou, kijk, als je naar een orgel kijkt, dan als organist, ik weet precies hoeveel klavier een orgel heeft.
0: Ja.
1: Dit orgel heeft volgens het spitsprincipe. Het is een schema die in Duitsland werd gebruikt om een orgel in elkaar te zetten. Dus ze hebben twee toren aan de zijkanten.
0: Ja.
1: Die zegt dat je hebt een pedaal dat met je voeten kan spelen.
0: Ja.
1: En dan heb je een groot paar
0: zijn de bassen.
1: De is het de hoofdorgel.
0: Ja.
1: En dan heb je een bovenwerk boven en drukpositieve die hangt aan de achterkant. Dus je ziet echt in vier verschillende korpen. Dan zit het orgel
0: en dan heb je ook nog te maken, je speelt met je voeten en met je handen. Dat weten mensen. Maar dan heb je natuurlijk ook nog de registers die je uit moet trekken.
1: Ja, kijk, het register bepaalt de verschillende klanken die een orgel heeft. En het orgel van de Oudkerk heeft 54 registers.
0: En is dat ook voorgeschreven door iemand als Bach? Welke registers je dan uit mag trekken?
1: Nee, Bach schrijft er niks.
0: Nee.
1: Laat het helemaal aan jou.
0: Oh ja? Dus dat is eigenlijk vrij, naar je eigen oor.
1: Ja, kijk, je moet het toch proberen te begrijpen met die intuïtie. Wat voor een sfeer de componist creëren. Maar ja, heel vaak een orgel leent zich, een stuk leent zich zowel voor een zachte klanken dan voor een harde klanken. Dus het is hoe jij dat benadert. Dus heel vaak kun je heel veel kanten op. Ja.
0: Matteo Imbruno, en ik hoor de Italiaanse klank in je stem. Ben je in Italië geboren?
1: Ja.
0: Heb je daar al te maken gehad met orgels?
1: Ja, ik ben begonnen in Italië orgel te studeren. Wel met een Nederlander, Liu Etaminga. Die was organist in Bologna, San Petronio. Daar heb je een van de oudste orgels ter wereld, orgel uit 1472.
0: Is dat in de Duomo?
1: Ja.
0: Heb je daar gespeeld?
1: Daar kreeg ik les.
0: Madonna.
1: Ja, dus ik heb bij hem les gehad. Toen ik ben in Nederland op vakantie gekomen toen ik 24 jaar oud was. Ja. En dan ben ik hier gebleven.
0: En hoeveel hou je nou van dat Amsterdamse? Als je daar 30 jaar hebt speelt, dan kom je daar binnen. Misschien soms alleen. Soms moet je met mensen zijn, vaak misschien ook wel alleen om wat op te spelen. Wat doe je dan?
1: Nou, ik kom heel vaak alleen. Dus het is morgens vroeg. En als de zon schijnt, is morgens om 7 uur in de zomer, heb je prachtige lichten die gaat rechtstreeks op de orgel schijnen. En ik bedoel, mijn kantoor is dan zo'n kerk. Het is echt fantastisch. En volgend jaar ben ik 30 jaar organist.
0: Ja.
1: Iedere keer is net alsof keer is.
0: Ja. En waar zit nu de specifieke klank van dit orgel? Dat je zegt, zodra ik daar aankom, dat speel, dan komt de glorie van het...
1: Het is heel bijzonder. Ja, kijk, sowieso is het gemaakt met een heel goed materiaal.
0: Ja.
1: En dat maakt heel veel uit.
0: Is dat staal of is dat koper? Wat is
1: je hebt bepaalde klanken, die zijn registers van bepaalde klank zijn mooier van hout. Anders zijn mooi van metaal. Maar bijvoorbeeld de frontpijpen zijn meestal van 10 hoog gehalte 10, omdat die moeten glanzend zijn. En de binnenpijpen hebben heel veel lood in. Heel vaak 80% de lood en 10% de tin. En ja, dus ook de samenstelling van de verschillende soorten metalen, die maakt het klank.
0: En omdat je het al 30 jaar verschilt, ben ik ook nieuwsgierig of jij het ook kunt repareren als er iets niet goed is. Kun jij een pijper uithalen?
1: Nee. Mechanische reparatie kan ik wel doen. Zo van af en toe de toetsen zitten te laag. Ik moet bijstellen en zo. Maar je kan niet een pijp repareren. En zo'n belangrijk instrument.
0: Nou, als je 30 jaar speelt, hè, wij worden ook ouder. Merk je dat er iets verandert aan het orgel in die 30 jaar tijd? Is het rijper geworden?
1: Nou kijk, ik ben organist geworden toen het orgel moest gerestaureerd worden. Dus het is heel lang geduurd. Totdat in 2019 werd gerestaureerd. De nu torkel is in een perfecte staat, laat maar zo zeggen. Ja. Dus ik heb het wel meegemaakt. Dat was echt een oude man die moest geopereerd worden.
0: Ja. Een oude man die moest... hij was zwaar ademen, hij ademde moeilijk. Hij
1: ademde tekort, ja.
0: Zijn hart niet helemaal in de orde. Ja. En er is een bypassje gepleegd.
1: Nee, niet zoveel, want het orgel is uniek in de wereld, omdat alle pijpen zijn oud. Dus we missen geen één pijp.
0: Ja. Wat zaterdag is dus de verjaardag van het orgel. Hoe gaat het gevierd worden?
1: Ja, nou, er is een stichting in Nederland die heet Vox Humana. Die organiseert in de grote, belangrijke kerken van Nederland een marathon ieder jaar. Dus dit jaar doet de stichting de Oude Kerk aan werken met Vox Humana. Hebben we georganiseerd een marathon. Ja. En met nationale en internationale organisten. Het programma is heel afwisselend, dus ik ga beginnen. En ik begin met oude muziek. Onze grote componist Jan-Pieter Soswelling, die organist van de Oude Kerk was in de 16e eeuw. Zal ik een stuk van hem spelen. En dan gaan we naar de romantieke periode en de hedendaagse muziek. We eindigen de avond met een organist uit Zweden in Parijs woont. Die heet Ampus Lindwall. En die gaat twee stukken in première brengen. En is een organist, componist, improvisator die zich bezighoudt met nieuwe klanken. Dus hij gaat
0: maar er komen dus mensen van buiten naar dit orgel toe. Wat, is het zo'n bijzonder orgel dan? Is het ook in het buitenland een orgel waarvan mensen zeggen, goh, dat wil ik graag eens een keer zien of graag een keer bespelen?
1: We krijgen minstens 200 aanvragen per jaar om het orgel te willen bespelen. Komen de orgelexcursies uit de hele wereld. Het is echt een hele beroemd orgel.
0: En wanneer mag je dan wel en wanneer mag je dan niet? Hè? Wie bepaalt dat? Is dat Matteo Imbruno?
1: Ja, ik samen met de directie. En, kijk,
0: nee, Matteo, ik zie aan jouw gezicht dat jij het bepaalt.
1: Dan vragen zijn enorm. Dus we kunnen niet iedereen blij maken. Omdat de kerk is ook een museum. Dus er zijn installaties met beelden, met geluid. Dus er kan niet torkelen altijd bespeeld worden. Mm-hmm. Dus dat doen we 's avonds na 6 uur. Dan hebben we altijd de gasten ook.
0: Maar Matteo, als jij nu... Jij komt uit Italië, je hebt orgels gerestaureerd. Je komt in Bologna, je hebt het in de Duomo daar opgespeeld op orgel. Nu in Nederland op dit orgel. Je hebt die traditie meegegeven. Zit in je vingers, in je voeten en in je hoofd en in je hart. Maar nu is er een wereld ontstaan waarbij je zulke kleine toetsenbordjes hebt. Je drukt op een knopje orgel en het klinkt perfect als het nieuwe kerkorgel in Amsterdam. Wat vind je daarvan?
1: Het is heel bijzonder. Kijk, voor mij het orgel is een orkestra, een compleet orkestra. Dus ja, viool is een prachtig instrument, maar je moet met anderen samen doen. Dus ik kan zo'n Bach concerto spelen met mij in één.
0: Maar snap je wat ik bedoel? Dat tegenwoordig de techniek zo is, je drukt op een knopje en het klinkt als het nieuwe kerkorgel, terwijl het gewoon ingeblikt is.
1: Dat snap ik niet, deze vraag.
0: Nou ja, je hebt toetsenborden. Ja? Die als je op knopje drukt orgel, dan klinkt het als een goed orgel. Hammond orgel, of weet ik wat, of piano.
1: Kijk, ze hebben van alles gedaan om die klanken te kopiëren. Dus ze zijn een programma, ze nu die nemen op een pijpen per pijpen.
0: Ja.
1: Dus het klinkt te prachtig, maar de waarheid is altijd de waarheid. Dus dat is er niet na te doen. Omdat, terwijl dat je meer register bij elkaar trekt, gaat ook ten koste van de wind. Dus de wind gaat anders bewegen. En met de opname dat de wind gaat niet bewegen.
0: Oké, ja. Dat is bewegen van wind en dat gebeurt met zo'n apparaat. Ja. Zo'n Noord heet dat bijvoorbeeld, zo'n apparaatje. Dat zie je tegenwoordig veel op tv.
1: Nee,
0: dat haalt het niet.
1: Is het net als je speelt een elektronische piano, is hetzelfde.
0: Ik dacht wel dat je dit zou antwoorden. Je bent te verliefd op het mooie orgel wat in de Oude Kerk in Amsterdam staat. Ik wens je veel plezier met dat grote feest op zaterdag. Dit was Matteo en Bruno. Dit was ook het Oog Morgen. Morgen zit hier Rob Tripp. En ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, misdaadjournalist Kees van der Spek is terug met een nieuw seizoen van Kees van der Spek ontmaskerd.
2: In internetoplichting gaat meer geld om dan in de hele cocaïnehandel, bijvoorbeeld.
0: En schrijver Massie Hoetak schreef al van alles, van rap tot korte verhalen.
3: Het is een uitlaatklep.
0: En nu is ook zijn debuutroman voor Isa verschenen.
3: Ik was al heel jong heel serieus.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
8: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
4: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: samen met ons het finale weekend van alle 1300 goed. Komend weekend, 17 en 18 oktober, ben jij van harte welkom. Niet alleen op de radio, maar ook live in onze speciale studio op locatie. Kom langs, geniet van live optredens, zing mee, speel mee en win leuke prijzen. Je vindt ons midden in Arnhem, live vanuit Jans Food & Wine Bar. Tot dan!
1: Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.